0: uit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met me.

0: van Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
8: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
7: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
9: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
7: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
12: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
18: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten. En het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. De andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
5: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
4: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
6: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
4: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam is nog extra vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Kerkhout en Wassenaar-Noord. 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
5: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
7: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
5: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum. 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
10: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
11: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
12: Flex Estate. Own your deal. Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
18: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
17: Klinkt goed.
18: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
19: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Elke werkdag van 9 tot 10...

0: Oh, wat lekker. Gitaartje van Lindsey Buckingham bij Fleetwood Mac. Het was 1975.
1: De ochtendshow.
2: Goedemorgen.
1: Elke werkdag van 9 tot 10. Hey, yeah. Muziek en meer informatie. Bo Ochtendshow.
0: Dit is Bo. Here we go.
1: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, geen Corné, geen Karin. Maar Sjaak in je radio. Corné en Karin zijn lekker op vakantie een weekje. En in deze maandagse ochtendshow dus de muziekkeuze van mij. We hebben aandacht voor onder andere de Midwinter Break in de Muze in Noordwijk. Dat is vandaag. En oorgezellig, dat is morgen in het poolhuis in Lisse. Zomaar wat berichtjes die straks wat uitgebreider langskomen. Rond 9:30 doen we nieuwsberichten uit de Bollenstreek. Art Sandbergen die springt dan in de nieuwsstudio. En we doen het uitgebreide weergebericht. En natuurlijk de vaste onderwerpen. Wat gebeurde er in de geschiedenis op deze dag? Het is 18 mei vandaag. En wie is er jarig van de bekende wereldburgers? Misschien is er bij jou thuis wel iemand jarig. Ben je helemaal in de feeststemming? Nou, van harte gefeliciteerd dan. Nou, muziek is er volop. We gaan terug in de tijd. Maar we blijven ook bij de tijd van nu. Want er is nieuwe muziek van Danny Vera. Hij heeft een liedje opgenomen samen met Marlon Pichel. En dat liedje dat heet Try Again. En dat begint rustig, pianootje. Wat een gezellig liedje zometeen. Ja.

Marlon Pichel, dat is een vrij nieuwe naam. En Danny Vera, die kennen we natuurlijk samen in een country-achtig duet van de heren. Ja, je zou het Americana kunnen noemen. Over een maand, op 19 juni, gaan ze een kampvuurconcert geven bij Kasteel Groeneveld in Baarn. En dan spelen ze natuurlijk ook dit liedje samen. Voor de muziek meteen terug naar 1972, lang geleden. Ah, wat vonden we dat leuk?

We kennen net de Osmond Family toen in 72 van de Crazy Horses. En natuurlijk deden ze met z'n allen mee. Maar Lil Jimmy was pas 9 toen. Ja, maar dat betekent wel dat hij nu 63 is. Ja, Little Jimmy is lang geen Little Jimmy meer. Dus een stevige Amerikaanse kerel. Doet nog steeds wel wat in de muziek. Hij is muziekondernemer. Het is 18 mei vandaag. We gaan eens even kijken op onze uitgebreide verjaardagskalender. Het is op deze dag de 37e verjaardag van Volendams voetballer Robert Muren. Hij scoorde niet gisteren tijdens zijn laatste invalbeurt in een competitiewedstrijd. Was tegen Telstar. Ze verloren, de Volendammers, met 2-1. Door dat doelpunt van die keeper. Ja, inderdaad, dat was wel een penalty. Misschien dat Robert in de na-competitie nog... die gaan ze nog wel spelen, Volendam. Misschien dat hij nog een keer aan de bak moet. Voormalig topwielrenner Nicky Terpstra uit Beverwijk. Hij is 42 geworden vandaag. En presentator en acteur Pepijn Gunneweg speelde op het podium op het toneel Macbeth onder andere. En is te zien in Klokhuis en was een van de Ashton Brothers. Hij is 50 vandaag. Amerikaanse zangeres Martika. Straks daar haar grote hit. Ze is 57 vandaag en de Engelse zangeres Toya Wilcox deed in de punkrage mee als Toya. Ze wordt al 68 vandaag. William Wallace, dat is bassist van The Guess Who. Wie? Ja, The Guess Who. Hij wordt 77 vandaag en dat is ook de leeftijd van toetsenist Rick Wakeman. Groots bij Yes achter de toetsen. Zanger Feliciano Tavares van de band Tavares. Hij is 78 vandaag. En het is de 82e verjaardag vandaag van de man die in Londen geboren werd, maar opgroeide op Gibraltar. Hij maakte ook vele liedjes. Het is Albert Hammond. En dit is zijn hit uit 73. We kunnen hem allemaal meezingen. The Free Electric Band.

0: Albert Hammond op zijn verjaardag. And I gave it up for music. Ja. En dan ben je 66 bijna en dan sta je een muziekprogrammaatje te presenteren bij Bo op de radio. Hartstikke leuk, maar was misschien niet wat mijn vader ooit van me verwacht had.
1: Bo Agenda.
0: In de agenda van vandaag. Vanavond is er een tafeltennis-workshop voor beginners en gevorderden. Met Connie in buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat 33 in Lisse. Je bent welkom. Om 19:30 starten ze. Het kost 1,50 euro. En het is voor beginners en gevorderden. Kom gezellig een balletje meeslaan. Je kan even bellen met Connie. Haar telefoonnummer staat bij ons op de website bolle-omroep.nl en dan schuine-agenda en dan zie je bij de dag van vandaag alle gegevens.

0: karakteristieke stem van John Anderson. Dat is de Britse symfonische rockgroep Yes. Met achter de toetsen de vandaag jarige Rick Wakeman. In de singleversie van Roundabout op het album Fragile staat de lange versie. En die duurt meer als 8 minuten.
1: Agenda.
0: Vanavond draait in de Muze, in de Apollozaal, een dramafilm over liefde en geloof. Met Leslie Manville, met Clara Hinds en met Julie Lamberton. Het is een film die 2 uur duurt en het is een ontroerend verhaal over geloof, toewijding en de blijvende kracht van liefde. Waarin een echtpaar een levensveranderende reis naar Amsterdam maakt. Ja, dat brengt het toch weer een stuk dichterbij. Vanavond om 8 uur in de Muze in Noordwijk. Die lekkere film waar je natuurlijk naartoe kan. En dan is het vandaag ook de verjaardag van de Amerikaanse zangeres Martika. Step by step, heart to heart. En dit was haar hit.

0: Amerikaanse Martika had een grote hit met dit liedje in 1989. Tenminste in Amerika, want daar kwam die op nummer 1. In Nederland was het top 20, de 17e plek als hoogste voor de Toys Soldiers. En in 2005 zou Eminem nog refereren aan dit liedje in zijn hit Like a Toy Soldiers. Inmiddels is het 9:30 geweest. Eens even kijken of Art zijn plekje gevonden heeft in de nieuwsstudio.
1: Dit is Bo.
2: Art Zonbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Oh. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
0: En daar staan de hele dag door nog veel meer berichten op, want onze redactie is altijd aan het werk en plaatst zo gedurende de dag, wanneer het nieuws er is, het nieuws op bollestreekomroep.nl. Gaan we eens even naar de weg, want het is nog niet filevrij in de Randstad.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A20 richting Gouda, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. A20 vanuit Gouda, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 3. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dankjewel. Bo. Nou, de dag is niet onaardig gestart. Het is droog, maar wel bewolkt. Er is nu een klein beetje zon. Het is nu een graad of 12 met weinig wind. Na het middaguur maken we kans op wat spettersregen. Het is vanmiddag verder wisselend bewolkt, zo'n 14 graden. En de wind blijft zwak of matig uit het zuidwesten. En vrijwel droog, vanavond ook droog. De nacht naar dinsdag wordt helder en dan koelt het flink af naar 8 graden. Morgen, dinsdagochtend vroeg, is er een fijn zonnetje, maar vanuit het zuidwesten neemt hoge bewolking al snel toe. Vanaf het begin van dinsdagmiddag trekt er een regengebied over het land met lichte regenval. En dat brengt een somber grijs weerbeeld. Het wordt morgen 14 graden en er waait een matige zuidenwind. En dan dinsdagavond, dan trekt de regen weg. Al kunnen nog wel enkele buien voorkomen. Met veel bewolking koelt het 's nachts niet veel af. En woensdag blijft het nog even wisselvallig. Maar daarna zomers. Het wordt zomers richting de Pinksteren.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: de broers Tavares begonnen ooit als Chubby en de Turnpikes. Ja, vijf broers, ze heten echt Tavares. En drie zijn er helaas al overleden. Maar het is vandaag de verjaardag van de oudste van het stel. Geboren op 18 mei 1948, Butch, oftewel Feliciano Tavares, is vandaag jarig. En we draaiden Don't Take Away the Music.
1: Bo. Agenda.
0: Nou, dat doen we zeker niet, maar we kijken even in de agenda. Want morgenochtend, tussen 10 en 11, is er weer de koffiespeeltuin. Een ochtend voor bezoekers met een interactieve voorstelling gebaseerd op het prentenboek Coco Kan Het. Theater Poppenkus die brengt het verhaal tot leven met handpoppen, waarna kinderen op de foto kunnen met de poppen. Dus ga er naartoe als je kinderen hebt. Tot en met 4 jaar. Speciaal bedoeld voor ouders, opa's en oma's, oppassers. En die kinderen natuurlijk tot en met 4 jaar. In de Biep aan de Herenweg in Noordwijkerhout. Koffiespeeltuin is een samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Bibliotheek Bollenstreek. En morgenochtend is het dan dus specifiek daar in Noordwijkerhout in de bibliotheek bij het oude gemeentehuis al daar. Dit is de nieuwe van Paul McCartney. En hij doet het samen met die man die drumde bij de Beatles, Ringo Starr. Het is Hotel.

komt een nieuw album aan. Hij heeft nieuwe liedjes gemaakt, Paul McCartney. Het album heet The Boys of Dungeon Lane en verschijnt op 29 mei. En vooruitlopend al de single Days We Left Behind. Dat was een beetje een wat moeilijk lied. Heel traag en dit is heel gezellig. Home to Us samen met zijn oude maatje op de drums. Wist je dat het vandaag in 2019 op 18 mei de dag was dat we voor het laatst met een Nederlandse inzending het Eurovisie Songfestival wonnen? Heb je nog gekeken? Wat een dreum. Wat een naar lied is het geworden. Ja, we kijken even terug naar 2019. Want toen won Duncan Lawrence met het mooie Arcade.

0: mooi. Hemels, dit liedje eigenlijk. Arcade. Duncan Lawrence, hij won het Eurovisie Songfestival. Het was toen het 58ste in 2019 op 18 mei. Meer berichten van de dag van vandaag in de geschiedenis. 18 mei dus.
1: De dag van vandaag.
0: Op 18 mei 1804 werd Napoleon Bonaparte door de Franse Senaat uitgeroepen tot keizer. In 1857 ging op deze dag de Rotterdamse Diergaarde open. Later bekend geworden als Diergaarde Blijdorp. En in 2007 sprong op deze dag gorilla Boquito over de gracht en verwondde 4 mensen. Maar hij was daartoe wel uitgedaagd. Op 18 mei 1963 waren de Beatles hoofdartiest tijdens een Britse tour met Roy Orbison en met Jerry and the Pacemakers. En op 18 mei 1970 de eerste Pinkpop met organisator Jan Smeets. Die heeft Golden Earring toen gecontracteerd. George Baker Selection, Keith Hartley, Livin' Blues, The Dream en de Mr. Albert Show. En ze stonden op het podium in het Sportpark in Geleen. In 1996 won judoka Mark Huizinga op deze dag de eerste van zijn 5 Europese titels. En in 1990 werd er in Frankrijk op deze dag ruim 515 kilometer per uur gereden. Met de TGV, de trein Grande Vitesse. En vorig jaar was PSV op de laatste speeldag kampioen pas van de Eredivisie. Dit jaar was de spanning er al lang af. Ja. Vandaag in 1912 werd Perry Como geboren. Perry Como. Hij overleed in 2001. En in 1922 stond het wiegje er voor Ad van der Gijn. Zegt die naam je wat, Dick? Ad van der Gijn? Ja, die zat bij het cocktail trio. Zullen we een stukje doen?
2: Even de man die het bier uitvocht.

0: hiep, hiep, hiep. Hoera!
1: Ja, we zouden een feestje kunnen vieren vanwege de geboortedag van Ad van der Gijn. Hij was de pianist en zanger van het Cocktail Trio, maar hij overleed in 2014 op de behoorlijke leeftijd van 92 jaar.
2: Bo Ochtendshow met Sjaak van den Berg.
1: En ik kijk nog eens even in de agenda.
2: Bo Agenda.
1: Want vandaag, nee, morgen. Morgen in het poolhuis aan de Vivaldistraat in Lisse is de eerste van een serie ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met gehoorverlies. Wat zeg ik? Ja, ik zet even mijn koptelefoon wat harder. Dan kan ik het ook verstaan. Oorgezellig, dat deden ze eerder al. En vanaf 19 mei, morgen dus, een vaste plek in het poolhuis. Bijeenkomsten speciaal voor mensen met gehoorverlies. Ja, dat is helemaal niet leuk natuurlijk. Maar ja, voor slechthorenden is het vaak moeilijk om gesprekken te horen. Heb je wel weer apparaatjes voor, maar zo'n apparaatje is niet altijd helemaal... je dat. Nou, ze gaan erover praten met elkaar morgenochtend tussen 10 en 12. Je kunt gewoon binnenlopen, gratis koffie. En het is in het huis van de wijk, het poolhuis aan de Vivaldistraat nummer 4 in Lisse. Annemiek en Jannes, alle twee slechthorend en inwoner van Lisse, samen met Welzijnskwartier organiseren dit. Ontmoetingsbijeenkomsten dus op 19 mei, op 30 juni, op 21 juli, op 25 augustus enzovoorts enzovoorts. Tussen 10 en 12 morgen dus in het poolhuis aan de Vivaldistraat in Lisse. Ik heb nog een leuk liedje gevonden over de maandag. Ja, van Richard en Karen Carpenter. Rainy days and Mondays. Want hij heet het helemaal niet. Het blijft voorlopig hartstikke droog en er is een dun zonnetje.

0: ze was pas 21 toen ze dit inzong. Is niet zo oud geworden, Karen Carpenter. Helaas. Veel liedjes uit de jaren 70 in deze ochtendshow. Heb jij nog liedjes, Dick, in de... Heb jij ook liedjes uit de jaren 70?
1: Van alles.
0: Oh, van alles wat. Nou, blijf luisteren, want straks de koffiemix met Dikke Oudwater. En dat is ook heel erg leuk om naar te luisteren. En daarna is Willem er met zijn vooral Hollandse liedjes. En over Hollandse liedjes gesproken, ik heb er een Hollandse voor om mee eruit te gaan. De nieuwe van Dana Winner. En dat is een van mijn favoriete Vlaamse zangeressen. Dat is een mooie zangeres die ook heel aardig kan zingen. De Stilte van de Stad is de titel van haar nieuwste liedje. En daarmee gaan we op naar reclame en nieuws van 10 uur. En daarna dus de koffiebox. Fijne maandag!

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: Del Shannon is het. Hij schreef het ooit voor een Lloyd Brown, maar kon geen label vinden. Bood het vervolgens aan de Searchers, maar die hadden geen interesse. En je kent het waarschijnlijk van Peter en Gordon. Die scoorden destijds met deze in 1964. En Del Shannon, de schrijver, nam het vervolgens ook nog eens erop in 1965. I Go To Pieces.
1: Van 10 tot 12 uur, de Koffiemix. Met Dick Oudwater.
0: Goedemorgen, het is 7 over 10. Het is een aardige dag. Het zonnetje schijnt een beetje. Het is maandag 18 mei. Met dank aan Jacques van den Berg voor de ochtendshow hier live vanuit de studio. Het is de Koffiemix tussen 10 en 12. Elke maandag met de bekende ingrediënten. We hebben een Koffiemix-artiest. Vandaag is dat Phil Collins. En om 10:30 en 11:30 hebben we het Bo Nieuws en Weer. En natuurlijk muziek uit de jaren 60 tot en met nu. Kortom, we wisselen het lekker af. Van de jaren 60 nu naar de jaren 80. Het is Ming DeVille. Het is lekker ritmisch. Het is lekker om mee te beginnen deze morgen. Het is Demasiado Corazón.

0: vind dat ze altijd een goede, mooie stem heeft. Deze Zoe Levi.
1: Alles wat je bent. Sluit me in je armen. In je armen, ga niet weg.
0: En sluit me in je armen. Zoe Levi was dat. Bijna 9:45 en dan ben je gewend dat we de koffiemix artiest gaan draaien. Om 4:15 doen we in beide uren 4 platen van 1 en dezelfde artiest of groep. Vandaag is dat Phil Collins. Phil Collins is een Britse drummer, zanger, songwriter en producer. Geboren op 30 januari 1951 in Londen. Hij werd wereldwijd beroemd als drummer en later ook frontman van de progressieve rockband Genesis. En daarnaast had hij natuurlijk enorm succesvolle solo-carrière in de jaren 80 en 90. Nou, bekende nummers van Phil Collins zijn In the Air Tonight, misschien wel zijn allergrootste hit. Against All Odds, Another Day in Paradise, Easy Lover, You'll Be In My Heart. En dat You'll Be In My Heart komt dan weer uit de Disney-film Tarzan. En met Genesis maakte hij natuurlijk klassiekers zoals Invisible Touch, Land of Confusion en Mama. Phil Collins staat bekend om zijn herkenbare stem, emotionele teksten en sterk ritmegevoel. Hij won meerdere Grammy Awards en een Academy Award voor zijn muziek. In de latere jaren kreeg hij gezondheidsproblemen, vooral met zijn rug en zenuwen, waardoor drummen moeilijker werd. Toch bleef hij optreden, onder andere tijdens de afscheidsreeks van de formatie Genesis in 2022. Phil Collins is vandaag de
2: Koffiemix Artiest.

0: misschien wel zijn grootste hit. Nee, het was zijn grootste hit, deze van Phil Collins. Oefenmix, het is vandaag zijn eerste solo-hit uit 1981.
1: Agenda.
0: Zaterdag 30 mei aanstaande organiseert Natuurontdekking Centrum Koudenhoorn een vroege vogelwandeling op recreatieeiland Koudenhoorn in Warmond. Het vogelleven op Koudenhoorn is zeer divers en nu de meeste soorten weer terug zijn van hun winterverblijf, zingen ze uit volle borst om een partner te lokken en om concurrenten weg te houden uit hun territorium. Gidsen John Stichters en Hans van Eck nemen de deelnemers graag mee in deze wondere wereld. Voor deze ongeveer 2 uur durende wandeling wordt tussen 5:15 morgens en 6:00 verzameld bij het NOCK. Deelnames gratis, maar aanmelden via info@koudenhoornontdekken.nl wel verplicht. Een verrekijker en goede wandelschoenen wordt aangeraden. Nou, lekker vroeg wandelen dus. Daar in Warmond gaan wij nieuwe muziek draaien van een leuke band uit Nederland. Ze heette Sonjeu en dit is een nieuwe plaat. Dark Before the Dawn.

0: Wat een goede plaat nog steeds. Deze muziek van Al Stewart en Year of the Cat. Met de saxofoon solo van Phil Kenzie. Die was bekend in Rod Stewart en John Miles. Maar eigenlijk niet zo'n grote... Althans, was niet zo'n grote hit in Engeland. Zijn thuisland kwam die niet verder als plaats nummer 31. En in Nederland bereikte die de zesde plaats. Het is half geweest. Snel naar de nieuwsstudio met Art Sandbergen.
1: Dit is Bo.
2: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van een onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Bo.
0: Vandaag een beetje grijs hier en daar, maar ook wat zon mogelijk met regen en een bui of hagel. Vooral later in de ochtend en begin van de middag. Er kan een klap onweer zijn, maar ook wat zon voorafgaand aan een westelijke storing. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. De temperatuur stijgt naar 15 graden. Maar vanmiddag opklaringen en de avond en nacht blijven op de meeste plaatsen droog met opklaringen en minima rond de 4 graden. Morgen beginnen we met zon, gevolgd door een nieuw frontensysteem dat meer bewolking en regen brengt in de middag. De temperatuur blijft steken rond de 15 graden. En woensdag passeert de laatste frontale storing met enkele buien en een temperatuur die oploopt tot 17 graden. En vanaf dan neemt een hoge drukgebied het over met een zuidoostelijke luchtstroming die drogere en warmere lucht aanvoert. Wat de temperaturen later in de week laat stijgen tot boven de 20 graden. Tegen het weekend zelfs mogelijk de 25 graden grens te bereiken. Ziet er stabiel uit voor het Pinksterweekend en ook daarna.
1: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix met Dick Oudwater.

0: Vleisma en Fantijn schreven het destijds met een demo opgenomen van dit nummer met Treintje Amsterhuis en later namen Linda, Roos en Jessica het op vanwege de duizendste uitzending van Goede Tijden, Slechte Tijden. 1995 stond wekenlang nummer 1 in Nederland. 8:30, het is de koffiemix.
1: Agenda.
0: Van 1 tot en met 5 juni wordt weer de avondvierdaagse in Lisse en Lissebroek gehouden. Dagelijks kunnen vanaf 6 uur 's avonds routes van 5 en 10 kilometer worden gelopen. Maar deelname aan 1 of meerdere dagen is ook mogelijk. Op maandag 18 mei, vanavond dus tussen 7 en 8 uur. En woensdag 20 mei tussen 2 en 3 uur kan er worden ingeschreven bij speeltuin Marijke in Lisse. Dat is aan de Krokussenstraat 3A. Bij voorinschrijving betaalt men €5,50 voor de hele vierdaagse en €2 per dag als je dan mee wilt doen. Meer informatie op www.svmarijke.nl. www.svmarijke.nl. Gaan wij even ver terug in de tijd in het kader van...
2: Oude munt.
0: Terug naar 1964.

1964 van het album Shut Down Volume Number 2, The Beach Boys, geschreven door Mike Love en Brian Wilson. Gaan wij terug naar de kust met Maggie McNeil.

0: Uit de film An Officer and a Gentleman. Wat een goede film was dat. Against All Odds. Phil Collins is vandaag de koffiemixartiest.
1: Agenda.
0: De Groene Biep in de bibliotheek van Sassenheim aan de Kerkman 42 heeft een make-over gekregen. En zal op donderdag 21 mei aanstaande feestelijk worden heropend. De opening vindt plaats van 2 tot half 3. En belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In de Groene Biep kunnen bezoekers stekjes, zaden en planten en kamerplanten ruilen. Hiermee wil de Bibliotheek Bollestreek samen met haar bezoekers bijdragen aan een groenere leefomgeving. Iedereen is welkom om mee te doen of inspiratie op te doen. Ook zonder iets om te ruilen. Meer informatie op www.bibliotheekbollestreek.nl/groenebiep. www.bibliotheekbollestreek.nl/groenebiep.

Het zijn Mel en Kim Appleby uit 1987 van hun album FLM. Het is natuurlijk een Stock Aitken en Waterman productie, heel bekend. Het bereikte de eerste plaats in Engeland en ook in Nederland. 6 voor 11, we gaan op naar reclame, nieuws en bier. En dat betekent dat wij straks terug zijn nog, voor nog een uurtje. De koffiemix tussen 11 en 12 met de bekende ingrediënten. Tot aan het nieuws, tot aan de reclame. Deze lekkere muziek van Billy Joel. En dit is de Piano Man.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

cumbia. En de cumbia is een Colombiaanse muziekstijl. En dit is een Marcy Taylor die bekend werd in de jaren 70. Met een aantal hits en kwamen in 1991 terug met deze. Het werd eerst als B-kantje uitgebracht, maar later toch als A-kant. En toen werd het een hit.

0: Sailor en La Cumbia. Welkom bij het tweede gedeelte van de koffiemix. Met de bekende ingrediënten. Met muziek vanaf de jaren 60 tot en met nu. En dat betekent dat wij nu teruggaan naar 1963 in het kader van
1: Bo. Ouwe Munk.
0: En toen moest ik een plaat horen en die komt niet. Even kijken hoor. Even opnieuw instellen. Kijk of hij het nu doet. Nee. Hey. Nou, dan gaan we deze maar draaien van Aretha Franklin.

0: In duet met Philip Bailey. Die kennen we natuurlijk weer van de formatie Earth, Wind and Fire. Om terug te vinden op het album van Philip Bailey. The Chinese Wall uit 1984. En deze plaat werd een wereldwijde hit.
1: Agenda.
0: Vrijdag 15 mei opent de stichting Promotie Kaga nieuwe fietspontenseizoen. Tot medio september zullen de pontjes varen, zodat het mogelijk is om per fiets een rondje om de Kagerplassen te rijden. Nieuw dit seizoen is een aanmeerplaats bij Europarks Kagerplassen in Oud-Aden. Stichting Promotie Kaga is hier voor een partnership aangegaan met Europarks voor de komende 10 jaar. Het seizoen wordt vrijdag geopend bij Fluisterboot Kaagervaring op Kaag-eiland. En daarbij zal onder andere de tijdelijkse burgemeester Carla Breuer aanwezig zijn. Meer informatie over de pontjesroute is te vinden op www.kaagenbrasempromotie.nl. Kaagenbrasempromotie.nl. Dan toch nog even die plaat starten die net niet wilde starten. In het kader van de
2: Oude Munt.
0: Terug naar 1963.

0: mine.
1: Reeds in 1950 al geschreven door Bernie Wayne en Lee Morris. En Bobby Vinton maakte er een hele grote hit van in 1963. Blue Velvet, daar heb je naar geluisterd.

Dat is Cliff Richard uit 1987. Tweede single van de CD Always Guaranteed. Een wereldwijde hit destijds voor Cliff Richard. Drie verhaal. Dat betekent dat wij opgaan naar het Bo Nieuws en weer. Kijken of Art naar de nieuwsstudio kan komen. Straks zijn we dus weer terug voor nog een half uurtje koffiemix.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag een beetje grijs hier en daar, maar ook een zonnetje. Mogelijk met regen en een bij hagel. Kan een klap onweer zijn, maar ook wat zon voorafgaat aan een westelijke storing. De wind is zwak tot matig, uit zuid tot zuidwest. De temperatuur stijgt naar 15 graden. Laat vanmiddag opklaringen en de avond en nacht blijven op de meeste plaatsen droog met opklaringen minimaal rond de 4 graden. Morgen beginnen we met zon, gevolgd door een nieuw frontensysteem dat meer bewolking en regen brengt in de middag. De temperatuur blijft steken rond de 15 graden. En woensdag passeert de laatste frontale storing met enkele buien en een temperatuur die oploopt tot 17 graden. En vanaf dan neemt een hoge drukgebied het over met een zuidoostelijke luchtstroming die drogere en warmere lucht aanvoert. Wat de temperaturen later in de week laat stijgen tot boven de 20 graden. Tegen het weekend is zelfs mogelijk de 25 graden grens te bereiken. Het ziet er stabiel uit voor het Pinksterweekend en ook daarna.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix met Dick Oudwater.

0: Ze deed in 1984 mee met het Eurovisie Songfestival. Daar is Maribel.
1: Ik hou van jou.
0: Dat was de titel. Ik heb het trouwens niet gezien, dus ik kan er geen zinnig woord over vertellen over het afgelopen... Zaterdag was het Eurovisie Songfestival. Ik weet wel dat Bulgarije heb gewonnen, maar... Goed, dit was Maribel dus uit 1984.
2: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is...

Everlasting Love uit 1968. The Love Affair. Dat is een plaat die al door vele artiesten is bezongen. Zelfs door U2 en Gloria Estefan en Sandra, Vicky C. Robinson. Allemaal artiesten die deze plaat hebben opgenomen. Maar dit was misschien wel de meest bekende. Over 10 dagen komt de nieuwe cd of nieuwe album uit van Paul McCartney. Ik hoorde Home to Us al gedraaid. Ik hoorde dat tussen 19. Dat is, althans, het zijn 2 nummers die reeds bekend zijn. Home to Us. En het nummer wat wij nu gaan draaien heet Days We Left Behind. Van de nieuwe cd, The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney. Over 10 dagen zijn nieuwe album.

0: ingetogen nummer van de nieuwe album van Paul McCartney, wat over 10 dagen verschijnt. 2 nummers zijn al bekend. Home to Us draaide Sjaak van den Berg vanochtend. Dat is een nummer met Ringo Starr. En dit heet Days We Left Behind. En de nieuwe cd gaat heten The Boys of Dungeon Line. Het was Paul McCartney.
1: Koffiemix artiest.

0: is een nummer uit 1990 van het album Dutch Seriously van Phil Collins. Het nummer gaat over een man en een vrouw die uit elkaar zijn gegaan. Maar de scheiding doet de man vooral pijn. Daar gaat het over. Phil Collins was vandaag dus de koffiemixartiest.
1: Bol Agenda.
0: Twee berichtjes. Dinsdag 19 mei, morgen dus, verzorgen Angelique Heemsbergen op de piano en Nicole Jaarsveld op de klarinet het vierde lunchconcert uit de race van de Noordwijkse Stichting Muziek in Jeroen. In de oude Jeroenskerk aan de Voorstraat zal het duo Vijf Bagatelles van Finzi en Rhapsody in Blue van George Gershwin spelen. Aanvang is morgenmiddag 12:30, toegang gratis. Na afloop is er wel een collecte. En dan vrijdag 22 mei aanstaande organiseren de bewoners van het Thuishuis aan de Hendrika Duisterstraat in Noordwijk een open huis. Van 2 tot 4 kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij dit studentenhuis voor senioren. In het Thuishuis wonen 6 alleenstaanden samen met behoud van zelfstandigheid. Ze hebben elk hun eigen woonruimte, maar delen huiselijkheid en gezelligheid in een gezamenlijke huiskamer. De woningen worden verhuurd via woonstichting STEK. Indien gewenst kan men zich tijdens het openhuis inschrijven voor de wachtlijst. Meer informatie www.thuisnoordwijk.nl. www.thuisnoordwijk.nl.

Nummer uit 2017 van Jeroen van der Boom van het album Dit Ben Ik. Levensecht. Straks natuurlijk tussen 12 en 1 natuurlijk veel meer Nederlandstalig in het 12 uurtje met Willem van Zuilen.

Casey van Casey and the Sunshine Band. En Please Don't Go als laatste vocale. Want we zitten erop, twee uurtjes koffiemix. Met plezier gemaakt. Volgende week is het de tweede Pinksterdag. Dan zijn we er een keertje niet. Sla me een keertje over. Dat betekent dat deze koffiemix op maandag over twee weken terug is. Zaterdag ben ik er weer tussen 8 en 10 met Henk Westra. In het programma Ontwaken en Alles Smaken. Straks Willem van Zuilen. Met 12 uurtje. Met leuke muziek. Tino Martin gaat hij draaien. Wet, wet, wet. Gerard Cox. En een hele goeie van Earth, Wind and Fire. Heb ik begrepen. Dan gaat hij volgens mij wel een beetje harder straks. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Graag tot een andere keer. Dag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien, met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
10: Flex Estate. Own your deal. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
17: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
18: Willem van Zuilen.

Ik had iets van laten we maar vrolijk beginnen. En dan kom je wel eens uit bij Rutger van Barneveld. De nieuwe single komt aanstaande vrijdag uit. Dit is een van zijn eerdere hits. Een verhaal van Malle Pietje. Hey, Dick Oudwater, bedankt hè. Voor de laatste afgelopen 2 uur radio. Dank u wel voor het doen van de koffiemix. Malle Pietje als eerste in 12 uurtje. Van Rutger van Barneveld. Zijn nieuwe single komt aanstaande vrijdag uit. En de nieuwe Tina Martin is al ruim een week geleden uitgekomen. En hij is zo lekker. Zo heerlijk. Tot 1 uur, de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Dit is Jong en Dom.

Hij is lekker, hè, deze. Hij is echt lekker. Waren toch opvolger van Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou. Wat een goede plaat is dit, zeg. Zoals gezegd, de nieuwe van Tina Martin. En jong en dom geweest. Je hebt de vorige twee uur kunnen luisteren naar Dick Houtwater. Die is nu onderweg. Die zit in de auto. En er is één ding wat hij nu gaat doen. Namelijk zijn radio harder zetten. Hij heeft hem al herkend nu. Ben ik wel overtuigd. Earth, Wind and Fire. EWF. Nooit op single verschenen, maar... De echte liefhebbers kennen dit nummer wel. En de mensen die vroeger de discotheek bezochten... en graag dansten... dansten op deze plaat. Dit is zo goed. Let op die blazers ook, hè. Earth, Wind and Fire. En het prachtige, meeslepende, blijven hangende, heerlijke, prachtige In the Stone.

0: Is die goed of is die goed? EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Dit is prachtig. Yeah! In the Stone hoor je. Op de omroep van de Bollenstreek. En dit zit er gewoon nog achteraan, hè? Wat je niet hoort. Ja. Dit is om het af te maken. Wat mooi, wat mooi. Dat allemaal op de maandagmiddag. Op de omroep van de Bollenstreek. In 12 uurtje. Mooie muziek was dat van de formatie Earth, Wind and Fire.
1: Dit is 12 uurtje. Met Willem van Zuilen. 12 uurtje.

88. En Angel Eyes in 12 uurtje. In een werkweek die richting de Pinksteren gaat. Met andere woorden, we hebben volgende week weer een korte werkweek. We gaan terug met de beste zangers. Het gaat over Pinksteren op een mooie Pinksterdag. De crew uit 2020 met Emma Heesters, René van Kooten, Kilian van der Meij, Thomas Berg en Lenny Koer. En ook nog René Verover.

klinkt lekker, hè? Lekker jazzy. Uit de beste zangers 2020. Emma Heesters, René van Kooten, Kim Lial van der Meij, Thomas Bergen, Lenny Koer en René Vroger. En het verhaal van dat oude nummer. Op een mooie Pinksterdag en natuurlijk bijgestaan door die prachtige Marcel Visser Band. Door met een oud nummertje. Vorig jaar overleden. Je hebt het over Gerard Cox. En hij begint er niet meer aan. Door met verkering.

Pierre van Dam gaat eraan komen. Gerard Kokslip. Hierna Pierre van Dam tot aan het nieuws. Met de nieuwe uitvoering van Ik Verscheurde Je Foto. Een ode aan zijn neef. Want Koos Albers was zijn neef. Gerard Koks was dit in elk geval. En nu dus door met Pierre van Dam. En zijn uitvoering van Ik Verscheurde Je Foto. En met Pierre van Dam gaan we naar het nieuws. Van 12:30 op deze maandag.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen,

0: ontmoet de bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar, kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Bo.
1: 12 uurtje.
4: Hey.

als eerste na het nieuws van 12:30 in 12 uurtje. The Beatles en The Ballad of John en Yoko uit het grijze hitverleden. Door met een splinternieuw afgelopen vrijdag uitgekomen. Pascal Redekkers. Hey! Op maandagmiddag al over bier. Uit de badkamerkraan. Nou ja, gezellig.

Pascal Redekkers. Dat is een avond de badkamerkraam. En ook gewoon bier daar maar uit. Hè. Ja, ja. Het is pas maandag, man. Kan ons het schelen. We gaan richting een lang weekend. Maar we zitten nog wel aan het begin van de werkweek. Dat mogen we natuurlijk niet uit het oog verliezen. Omroep Bal met 12 uurtjes. Elke werkdag tussen 12 en 1 uur. Lisa Lewis. Met een mooi accent. Dit is Jij bent alles voor mij.

0: Mooi, mooi, mooi. Lisa Lewis en jij bent alles voor mij in 12 uurtje.
1: 12 uurtje. 12 uurtje. Met Willem van Zuilen.

Kijk, Tina Turner en Elvis Costello. En Oliver Zomi was dat er naar voren, zoals gezegd, Ike en Tina Turner. In 12 uurtje muzikale mengelmoes. Muzikale ratatouille, we draaien alles door elkaar. En we springen van de hak op de tak, dat moet je durven. Dat is ook de charme van vrije radio, een soort van. Sieneke.

zin ik even gedacht, weet je wat? Ik pak gewoon die oude van Annie en die stop ik in een nieuwe jas. En dat heeft ze goed gedaan. Ik doe wat ik wil, was dat in 12 uurtje op de Omroep van de Wollenstreek. Muzikaal mengelmoesje, muzikaal ratatouille. Het album Kingspiracy. Het is een hele oude LP. En die LP die is van de Gregging Band. Dit is Jeopardy.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek. Dit is

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen bij het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen bij het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van een onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl. Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Jumbo. Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners

0: Inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.
16: Met

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Bo.
3: Art Zandbergen bij het nieuws uit de Bollestreek. Nieuwe ambtenaren in de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen een verplichte cursus in helder schrijven. Dat is een van de maatregelen die de gemeente nemen om informatie makkelijker te maken voor inwoners. Informatie vanuit de gemeente is nu nog vaak ingewikkeld, blijkt uit een onderzoek die de gemeente hebben laten uitvoeren. Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijkheid als iemand een vraag heeft bij de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Er komen verschillende antwoorden, er is te veel afhankelijkheid van specifieke medewerkers en er zijn geen algemene werkwijzen. Raadslid Nick Severs van Forum voor Democratie in Teylingen moet tijdelijk vervangen worden. Hij gaat met ziekteverlof, dat meldt de partij. Zijn vervanger is Kilian de Leeuw. Nick Severs was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de nummer 2 van Forum voor Democratie. De partij kreeg 3 zetels, waardoor Severs samen met lijsttrekker Milan Schenk en nummer 3 Ines Viele in de gemeenteraad kwam. Kilian de Leeuw was de nummer 4 op de lijst. De gemeente Lisse wil inwoners opnieuw betrekken bij de toekomst van het dorp. Eind mei en begin juni worden straatgesprekken georganiseerd over de nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat hoe Lisse zich de komende 10 tot 20 jaar kan ontwikkelen. Tijdens de gesprekken gaat het over wonen, groen, ontmoeten, bereikbaarheid en het dorpse karakter.

0: Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun straatwijk en leefomgeving. Ook worden eerdere uitkomsten besproken. Daaruit bleek dat veel inwoners waarde hechten aan rust, groen en sociale samenhang. Wanneer u kunt meepraten en waar kunt u vinden op onze website bollestreekomroep.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoogvliet weer 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo.
1: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse heeft laten weten maar een beperkte rol te hebben bij de nieuwbouw van het vuilafvoerbedrijf Duin en Bollestreek. De uitvoering ligt volgens het college bij Meervap BV. Aanleiding zijn vragen van Nieuw Lisse over ruim 135 openstaande punten rond vergunningen en verkeersveiligheid. Het college heeft die lijst zelf niet in bezit en vertrouwt erop dat Meervap de punten goed afhandelt. Renovatie blijft een optie als nieuwbouw toch niet haalbaar blijkt. Hockeyclub Hisalis uit Lisse heeft zich aangesloten bij het landelijke initiatief Clubhub om sportafval te verminderen en oude sportspullen te recyclen. Leden kunnen voortaan gebruikte kleding, bidons en trainingsmaterialen inleveren bij een inzamelpunt in het clubhuis. De samenwerking heeft steun gekregen van Rabobank, die een pakket met gerecyclede trainingsmaterialen heeft geschonken. Volgens de club past het initiatief goed bij de maatschappelijke rol van sportverenigingen en krijgt duurzaamheid zo een zichtbare plek op het veld. En een fietster is maandag rond 11:30 licht gewond geraakt na een ongeval in de Meerdorpstraat in Hillegom. De fietster kwam in botsing met een rijdende auto. De bestuurder van de auto reed onder invloed, dat meldde een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer raakte hierbij licht gewond. Ze hoefde verder niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto reed onder invloed en werkte zelf mee, dus werd niet aangehouden. Aldus de politiewoordvoerder. Tot zover het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio, maar dat zijn veelal korte files met niet al te veel vertraging. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, kwartiertje bij Den Haag-Zuid. Half uur extra op de A16, Rotterdam-Breda. Langzaam rijden daarover 10 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Berg-Ambacht bij industriegebied Gouwerstroom 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De Dag van het Strand werd gevierd in Noordwijk. De gemeente Katwijk is begonnen met de formele beoordeling van de vergunningsaanvraag van farmaceutisch bedrijf Eli Lilly voor vestiging bij het Valkenburgse Meer. De clothing loop in de gemeente Katwijk heeft zich uitgebreid. Ook dames met een grotere kledingmaat kunnen meedoen aan de kledingruil. En de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekholt O'Sullivan, bracht een werkbezoek aan nieuwbouwlocatie Nieuw Boekhorst in Voorhout. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse heeft laten weten maar een beperkte rol te hebben bij de nieuwbouw van het vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek. De uitvoering ligt volgens het college bij Meervap BV. Aanleiding zijn vragen van Nieuw Lisse over ruim 135 openstaande punten rond vergunningen en verkeersveiligheid. Het college heeft die lijst zelf niet in bezit en vertrouwt erop dat Meervap de punten goed afhandelt. Renovatie blijft een optie als nieuwbouw toch niet haalbaar lijkt. Hockeyclub Hisalis uit Lisse heeft zich aangesloten bij het landelijk initiatief Clubhub om sportafval te verminderen en oude sportspullen te recyclen. Leden kunnen voortaan gebruikte kleding, bidons en trainingsmaterialen inleveren bij een inzamelpunt in het clubhuis. De samenwerking heeft steun gekregen van Rabobank, die een pakket met gerecyclede trainingsmaterialen heeft geschonken. Volgens de club past het initiatief goed bij de maatschappelijke rol van de sportvereniging en krijgt duurzaamheid zo een zichtbare plek op het veld. En Veilig Verkeer Nederland in de afdeling Katwijk bestaat dit jaar 75 jaar. Daarom mogen basisschoolleerlingen tekeningen maken over verkeersveiligheid rond school. Kinderen laten daarin zien wat zij veilig of juist gevaarlijk vinden in het verkeer. Volgens Veilig Verkeer Nederland gebeurden de afgelopen jaren veel ongelukken rond scholen. De mooiste tekening van iedere deelnemende school wordt afgedrukt op een groot spandoek van 3 bij 1 meter. Dat krijgt de school cadeau om aandacht te blijven vragen voor verkeersveiligheid. De winnaars worden voor de zomervakantie bekendgemaakt. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De Dag van het Strand heeft de gemeente Noordwijk samen met vrijwilligers aandacht gevraagd voor het belang van zee, natuur en een schoon strand. Wethouder Pim van Strien heeft samen met de 11-jarige Mats een speciale vlag gehezen bij de vuurtoren als officiële opening van het evenement. Verslaggever Jorik van Teeseling maakte een reportage.
1: Hallo. Hallo. Allemaal.
2: Mats gaat mee.
1: Mats dag gezellig. Mats, kom jij
3: reizen? Ja.
1: Dat vind ik leuk. Nou, dan gaan we gewoon. Dan
4: we die, ja, ik ga mee naar boven, maar ik loop wat rustiger.
2: Ze hebben mij gevraagd om hem niet
1: op zijn kop te hangen.
5: Kom je, Mats?
2: Kijk, hier aan trekken. Dan gaat hij omhoog.
6: Twee handen, want het is heel zwaar.
2: Sorry. Hoe dan is het jou? Kan nu de dag beginnen?
7: Wethouder Pim van Strien, we staan hier op de vuurtoren in Noordwijk. Ja, wat heb jij eigenlijk net gedaan?
2: We hebben net de vlag gehezen en de dag van het Noordwijkse Strand 2026, de tweede editie, hebben we geopend. Feestelijk met Mats, want de jeugd heeft de toekomst, dat doen we natuurlijk allemaal voor. Wat prachtig wat hier allemaal ligt, het hele ecosysteem en natuurgebied. En dat willen we ook voor de toekomstige generaties natuurlijk goed houden.
7: Ja, want we hebben vanaf hier een helemaal uitzicht over de strand in Noordwijk.
2: Zeker.
7: Hoe belangrijk is het dat de strand in Noordwijk hier ligt?
2: Ik denk, het is voor Noordwijk een van de belangrijkste en meest aantrekkelijke aspecten natuurlijk van de gemeente. Je bent niet zomaar een kustgemeente, dat voel je ook in alles. Het is mooi, het trekt toeristen, het is economisch belangrijk, maar bovenal, en dat vieren we vandaag ook, het is een enorm bijzonder ecosysteem wat we hier hebben. Ten noorden van deze boulevard, als je dan richting Zandvoort gaat, het hele Noordvoort, alles wat daar gebeurt. We hebben vorig jaar ook, zijn we echt erin gegaan, hebben we het met z'n allen ook nog een keer mogen ervaren. Het is ontzettend bijzonder, de ecosysteem, want de kalletjes, de krabben, de vogels, alle beestjes die daar ronddachtelen. Het is uniek bijna. De diversiteit die daar is.
8: Mensen lijken wel best wel klein.
2: Het bijzondere hier van Noordwijk is dat iedereen dat voelt, maar dat ook heel veel vrijwilligers zijn die daar dus dagelijks bijna het hele jaar rond mee bezig zijn om het goed te houden. En dat is bijzonder dat we dat met z'n allen doen, dat we dat met z'n allen voelen. En straks wordt er Groene Zandwippel ook. Op Noordervoort wordt die gehesen. Ja. Dat is een prachtige herkenning van alles wat we hier goed doen met al die vrijwilligers.
7: Ja, want het is natuurlijk best wel, het strand, het ecosysteem staat best wel onder druk in Nederland en wereldwijd. Hoe belangrijk is het dan om zo'n dag als vandaag te hebben?
2: Ontzettend belangrijk dat we toch weer even realiseren dat het niet alleen maar is om zandkasteeltjes te bouwen en liggen bakken en een drankje te doen of een hapje te doen bij de paviljoens. En op de boulevarden flaneren. Maar dat we ook met z'n allen voelen, het is een kwetsbaar ecosysteem. Waar we allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. En als we het allemaal blijven doen, nou ja, dan blijft het zo mooi zoals het nu is.
7: Je mag iets vragen. Ik zie net bij mijn dochter de zee lopen.
9: Kleindochter, ja.
7: Kleindochter, excuus. De schet met vol. Ja, vertel wat even, wat zie ik?
9: Nou, gewoon hartstikke leuk om hier bezig te zijn. We gaan zo meteen even kijken. Wat zo'n intercept dit heeft gevonden.
7: Mag ik eens vragen? Ik zie je net de zee gaan. Hoe leuk was dat?
10: Heel leuk.
7: Ja? En wat heb je gedaan net?
10: Ja, ik heb allemaal mooie oesters en dingen gevonden.
7: Ja?
10: Zoals mooie schelpjes, kleine stukjes van de oester, scheermesjes. Ja, de zee is gewoon echt heel mooi.
7: Ja, en wat ga je ermee doen zo meteen?
10: Ja, misschien wat mee knutselen of iets moois mee maken.
7: Hup, in het zakje.
11: Hup, ik kan er maar bij.
10: Schelpen,
2: ja, ik denk bij voorbaat is het geslaagd. Het zonnetje breekt door, het is prachtig weer, er zijn heel veel mensen. Maar ik denk als heel veel mensen zich inschrijven bij die organisaties die zich inzetten en vandaag ook laten zien wat ze allemaal doen voor het strand. Als heel veel nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken en heel veel Noordwijkers en toeristen ook weer zien hoe mooi is het hier. En dat, als dat bewustzijn wat verder indaalt en er meer mensen zijn die de handschoen oppakken, dan denk ik dat we een hele mooie dag hebben. Neem je verantwoordelijkheid als je naar het strand komt, als je de duinen ingaat en je bent echt van de zotte als je afval in dit prachtige gebied wat we hier hebben achterlaten.

0: De gemeente Katwijk is begonnen met de formele beoordeling van de vergunningsaanvraag van farmaceutisch bedrijf Eli Lilly voor vestiging bij het Valkenburgse Meer. Voor het plan in gebied Zijlhoek de Woerd worden ongeveer 25 onderzoeken bekeken op onder meer verkeer, ecologie, geluid en bodem. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarnaast een extern bureau ingeschakeld voor een extra controle van de onderzoeken. Eind juni wordt de gemeenteraad gevraagd een voorlopig positief advies te geven, waarna inwoners en organisaties hun zienswijze kunnen indienen. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met Gerard Mostert, wethouder van Katwijk.
1: Ja, wij zijn op dit moment bezig met de beoordeling van alle onderzoeken die zijn ingeleverd, ongeveer 25 in totaal. Die onderzoeken moeten aantonen dat datgene wat zij graag willen ook zou kunnen. En in dat proces, dat willen we graag heel zorgvuldig doen, gaan we nu een eerste stapje zetten. En dat eerste stapje is dat de gemeenteraad gevraagd wordt om een positief bindend advies. Dat is een term die uit de wet komt. Maar dat is een voorlopig positief bindend advies. Omdat we nadat we dat gegeven hebben, er nog een zienswijzeprocedure komt. Dan kunnen alle bewoners en organisaties die zorgen hebben of aandachtspunten mee willen geven, dat ook schriftelijk indienen. Vervolgens gaan we die zienswijze ook beoordelen en eventueel verwerken in de vergunningsvoorwaarden die we gaan meegeven. Daarna gaan we de gemeenteraad vragen om een definitief positief bindend advies. En dan pas kunnen we de vergunning verlenen. En wat we als college nu hebben besloten is dat we niet alleen dit proces gaan volgen, maar dat we ook nog een second opinion gaan vragen aan een extern deskundig bureau om ons te adviseren of datgene wat nu gevraagd wordt door Eli Lilly om te realiseren in Zijlhoek de Woerd, nabij het Valkenburgse Meer, of dat ook kan en of dat ook veilig en op een goede manier ingepast kan worden. En dat doen we omdat we heel graag willen dat we dit proces zorgvuldig doen, dat we niks over het hoofd zien en dat we alle onderzoeken ook goed beoordeeld willen laten worden. Nou, dat hebben we nu al gedaan. Er zijn een aantal vraagpunten nog naar boven gekomen. Die gaan we allemaal netjes verwerken. Maar we willen ook graag dat dat nog een keer door andere ogen, eigenlijk een soort vier ogen principe, nog een keer wordt bekeken.
2: Ja, en waar gaat het dan over? Wat voor dingen worden dan bekeken?
1: Nou, echt van alles. Dus noem iets op en daar gaat het over. Het gaat over ecologie, over verkeer, over wind, over geluid, over de bodem, over trilling, over alles wat je maar kunt bedenken. Daar zijn onderzoeken voor gedaan. En die moeten dus aantonen dat datgene wat ze daar graag willen, zowel tijdens de bouw als tijdens op het moment dat het gebouw er staat, dat dat ook kan. En soms gaan wij er als gemeente over, maar soms gaan wij er ook niet over. Dan gaat bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Haagland daarover. Dat gaat bijvoorbeeld over natuur. Dus al dat soort elementen die spelen dan een rol. Dus dat is best complex. En daarom vragen we ook om nog een keer extra door deskundigen mee te kijken.
2: Ja, en stel dus bij Second Opinion, ze zijn het ergens niet mee eens. Passen jullie dan het plan aan?
1: Ja, op het moment dat daar blijkt dat het niet kan, wat gevraagd wordt, ja, dan zullen we dat moeten doen. Sterker nog, dat is ook de bedoeling van zo'n Second Opinion. Je wil ook dat het goed en zorgvuldig gebeurt. Dat we niet achteraf zeggen, hadden we dat nou nog maar even goed bekeken. Dat is niet mijn verwachting. Ik verwacht dat het wel kan. Maar goed, je vraagt er niet voor niks. Je wil graag weten of dit netjes en zorgvuldig en veilig kan.
2: Ja, wanneer is er dan een positief bindend advies? Ja,
1: dat, aan het eind van het liedje is dat pas. En dat is dus na de zomer, ergens in september, oktober, verwachten we dat er een definitief positief bindend advies zou kunnen liggen. En dan kunnen we ook de vergunning gaan verlenen. En na die vergunningverlening is er natuurlijk altijd nog de gelegenheid om beroep en bezwaar te maken.
2: En tot wanneer kan dat ongeveer?
1: Nou, dat is pas helemaal aan het eind. Hè. Dus nu gaan we eerst een voorlopig bindend advies. Dan kunnen mensen zienswijze indienen. Dus dat is het eerste. Als mensen vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen ze dat dan meegeven.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Hillegomse Muziekschool heeft Jolanda van den Doel benoemd als nieuwe directeur-bestuurder vanaf 1 juli 2026. Zij neemt het werk over van Nadine Stolk, die eerder na 14 jaar afscheid heeft genomen van de muziekschool. Van den Doel heeft aangegeven dat muziek en cultuur al jarenlang een belangrijke rol in haar leven spelen. Samen met scholen, culturele organisaties en de gemeente Hillegom wil zij verder bouwen aan een toegankelijke plek waar inwoners muziek kunnen beleven en ontwikkelen. De gemeente Noordwijk heeft 7 bomen van inwoners aangewezen als monumentale boom om ze beter te beschermen tegen kap. Het gaat om 6 bomen in Noordwijk en 1 in de Zilk. De lijst is opgesteld na een eis van politieke partijen Puur en Pro, voordat de regels voor het kappen van de bomen versoepeld konden worden. De gemeente heeft gekeken naar leeftijd, omvang, geschiedenis en natuurwaarde van de bomen. De oudste boom op de lijst is waarschijnlijk tussen 1750 en 1800 geplant. En het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk verwacht dat er nog dit jaar rolstoel

0: dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint-Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
1: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdagochtend begint de dag zonnig, maar om de zon te zien moet u wel vroeg op. Al gauw neemt de bewolking namelijk vanuit het zuidwesten toe. De dag blijft dan grauw en vanaf het begin van de middag trekt ook het regengebied over. Gedurende de middag

en avond blijft het dan ook afwisselend regenen. Het wordt maximaal 14 graden en er waait een matige zuidenwind. In de avond trekt de regen richting het oosten en koelt het nog flink af richting de 4 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De clothing loop in de gemeente Katwijk heeft zich uitgebreid. Ook dames met een grotere kledingmaat kunnen nu meedoen aan de kledingruil. De clothing loop is een initiatief waarbij inwoners een tas met kleding van adres naar adres doorgeven. Wie kleding uit de tas haalt, kan er ook weer nieuwe kleding bij doen. Faiza Kaal, initiatiefnemer van de clothing loop, vertelt over de plus-size kleding.
1: Clothing loop is eigenlijk een cirkel waar mensen kleding kunnen ruilen. Dat is een systeem wat opgezet is.
2: Kleding kunnen ruilen, maar is dat een markt of is dat wat nee, betekent? Hoe doen we dat?
1: We doen dat. Er komt een tas. Iemand brengt. Dus als je in de loop zit, dus in de cirkel zit, dan brengt iemand een tas bij jou. Daar zit allerlei kleding in. Die kan je bekijken, passen. En dan kan je zeggen, oh, die vind ik leuk, die wil ik hebben. Nou, je hebt zelf nog iets in de kast liggen waarvan je denkt, trek ik nooit meer aan. Die stop je erin en dan ga je de tas weer bij de volgende brengen. En zo gaat die tas langs alle deelnemers van de clothing loop.
2: Hoe kom ik als deelnemer in die groep?
1: Via de website clothingloop.org. Daar kun je je opgeven. En de beheerder die laat je dan toe. En dan
2: is dat dus wel een bepaalde... Hij gaat een bepaalde kant op.
1: Ja.
2: Dus stel dat ik doe mee.
1: Ja?
2: Dan gaat mijn tas gaat altijd naar Jan toe.
1: Er komen mensen ook bij en gaan mensen af. Maar wat het ook is, als je een grote loop hebt, dan heb je ook spooktassen. Die gaan de andere kant op. Je hebt tassen die maken sprongetjes. Dus die slaan er twee over en gaan dan naar de derde. Dus zo dat iedereen, want anders zit je altijd...
2: Maar dat zeggen, want anders krijg je namelijk altijd de kleding van de buurvrouw of de buurman.
1: Nou, zit er natuurlijk genoeg kleding in die tas. En we hebben niet allemaal dezelfde maat en niet allemaal dezelfde smaak. Dus
2: nee.
1: Het is natuurlijk niet zo dat degene voor jou die hele tas leeg haalt. En weer, er zit echt genoeg in met verschillende...
2: Hoe groot is zo'n tas dan?
1: Nou ja, het is een grote shopper. Een boodschappentas. En die zit meestal lekker gevuld.
2: Die zit lekker gevuld?
1: Die is lekker gevuld.
2: En hoe vaak gaat die rond?
1: Het is de bedoeling... Nou, het ligt er dus aan hoe groot de cirkel van mensen is die meedoen. Rond de 10 mensen één tas. Dus als je... Net zoals de gewone dames...
2: Dan heb je dus in feite 10 vaste mensen waar je je kleding mee ruilt. Dan,
1: nee,
2: of niet?
1: Nee, dus dat is één grote loop. Dus we gaan gewoon met z'n allen in één loop...
2: Ja?
1: En dan gaan er gewoon verschillende tassen rond.
2: Oh,
1: dan heb je tas nummer, tas 1, de tas 5. En dan
2: de
1: spooktas, die gaat de andere kant op. En die andere die hopt, de konijnentas of zo noemen ze die.
2: Maar, en hoe vaak komt zo'n tas dan bij je thuis?
1: De bedoeling is ongeveer 1 keer per maand.
2: Dus 1 keer per maand?
1: Dat is de bedoeling. Maar ja, soms is iemand ziek, vakantie, whatever, blijft een tas een beetje hangen. Dus dan stroopt het wat op. Nou, dan schuift hij een beetje. Maar en dus ja, soms heb je er... sneller achter elkaar heb je er een paar. En soms moet je even lopen.
2: Oké, ik zit in die loop en dan heb ik zo'n tas gehad...
1: Ja. Ja?
2: Nou, ik heb gepast. Ik heb er wat ingedaan, wat uitgedaan. En dan?
1: Dan kijk je in de app wie er naast jou zit. Achter jou zit.
2: En dan staat zijn adres in, telefoonnummer of zo? Want je moet wel afspraken maken.
1: Ja, dus daar kan je gewoon op WhatsApp en Telegram... een dingetje zit er, adres is daar. En dan kun je een afspraak maken wanneer de tas...
2: En dan ga je hem en dan breng je hem.
1: Dan breng je hem even, ja. En ja, hoe meer mensen meedoen, hoe dichterbij het vaak is natuurlijk. Dan is het gewoon je achterbuurvrouw.
2: Ja. Dit is Katwijk. Zitten er veel mensen in Katwijk die meedoen, of weet je niet?
1: In de gewone groep zitten ongeveer 80 dames. En er is ook nog een speelgoedgroep. Met speelgoedruil.
2: Oh?
1: Ik heb een maatje groter. Dus in de gewone groep. Dus ik had gekeken, want in Gouda was ik ook lid van zo'n... ik kom uit Gouda.
2: En daar hadden ze het ook?
1: En daar hadden ze het ook. En toen kwam ik hier. En toen bleek dus in Katwijk geen plus-size te zijn. Alleen een gewone dameskleding. Oesgeest wel. Mag je eigenlijk niet bij als je buiten Oesgeest woont. Maar als je bereid bent om de tas bij iemand op te halen... dan mag het wel. Dus daar heb ik een tijdje in gezeten. Maar toen dacht ik, ja, in Katwijk hebben we ook dames die een maatje meer hebben.
2: Die net één, ja.
1: Dus waarom hebben we dat in Katwijk niet? Dus ik heb contact opgenomen met de beheerders van de gewone tas... En hebben we deze lijn opgezet.
2: Kom je nou wel eens dat je denkt bij jezelf... hoe kom je erbij om dat in die tas te doen? Eerlijk zeggen.
1: Nee, iedereen... Ja, weet je, het is niet allemaal je eigen smaak.
2: Nee, dat is wat anders. Moet je luisteren, dat kan ik me voorstellen.
1: Het is meer positief verrast... omdat er echt nog hele mooie kleding in zit. Dat je denkt... Hoe, weet je, het is gewoon, het ziet er gewoon niet gedragen uit. Dus dat vind ik dan ook zonde. Kijk, het is fijn dat het... doorgaat en iemand anders er blij mee kan worden. Anders blijft het bij iemand in een kast hangen. Maar als je gewoon iets heel moois... met dat kaartje er nog aan, soms ook, hè? En dan zitten er gewoon spullen in dat je echt denkt van nou, het is te mooi.
2: Nou ja, ik vind het waarom, en ik ga zeker dit tegen mijn vrouw vertellen. Omdat, kijk, die kasten die puilen op een gegeven moment uit.
1: Dat.
2: Weet je, terwijl, en dat komt terecht, je wil niks weggooien.
1: Nee.
2: En wij doen zelf heel veel spullen altijd naar de weggeefwinkel.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ja. Om gewone spullen. Maar dan is dit ook een goed idee.
1: Dit is ook een goed.
2: Belangrijker wat wij altijd vinden, dat als het goed is, gooi je het niet weg.
1: Dat is, het moet wel goed zijn. Het moet gewoon netjes zijn, zonder gaten, zonder scheuren.
2: Goed, schoon.
1: Goed en schoon. En dan stop je het lekker in de tas. En dan is er misschien wel iemand die hartstikke blij wordt van jouw truitje, die je eigenlijk nooit aantrekt. Dus soms zit er ook echt feestkleding in en zo. Nou, dat is echt superleuk. Dan, er is ook nog een tas met accessoires. Dus met schoenen, met armbandjes en sjaaltjes. En,
2: want ook dat heb je wel eens. Weet je, ik heb schoenen gekocht en die zitten niet lekker. En
1: dat. En dus ik denk, of zo'n weggeefwinkel, of in ieder geval je kleding doorgeven, is een veel duurzamer alternatief dan in de bak gooien. Want daar komt het niet altijd
2: gerecycled.
1: Nou, de eerste tas is nu weg en dan geven mensen nog steeds op. Dus dat is echt superleuk. Ik hoop dat ik binnenkort nog een tweede tas.
2: Waar moeten de mensen naartoe om zich op te geven?
1: Ze kunnen naar www.clothingloop.org. En daar kan je de loop opzoeken. Dus je zoekt naar Katwijk en dan zie je welke loops er in Katwijk zijn. En daar kun je je voor.
2: Want je kan daar op plaats gaan zoeken.
1: Ja, je zoekt daar op plaats. En het gaat over de hele gemeente Katwijk. Dus ook Rijnsburg, Valkenburg doet ook mee met deze loop.
0: Dit was Faiza Kaal over de plus-size clothing loop.

0: Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan nieuwbouwlocatie Nieuw Boekhorst in Voorhout. Daar bekeek zij de eerste prefab woningen die binnenkort worden opgeleverd. U hoort wethouder Marlies Volte, maar eerst de minister met de reden voor haar komst.
1: Nou, we hebben nog niet zo lang geleden een taskforcebrief gestuurd, waarin we hebben opgeschreven hoe we willen bijdragen vanuit het Rijk aan het versnellen van de woningbouw. En een van de elementen die daarin staat is dat we veel meer willen gaan inzetten op industriële bouw. En toen hoorde ik van dit initiatief en toen dacht ik, als ik het zeg moet ik er ook gaan kijken. Vandaar dat ik hier vandaag ben.
2: Want wat is uw voorkeur naar dus industriële bouw?
1: Nou, het zit er met name in het versnellen. Gaat ook over wie het uiteindelijk moet maken. De bouwvakkers en de bouwsector in Nederland is hartstikke druk. Die hebben hun handen vol aan de woningen die ze bouwen. We hebben tegelijkertijd nog veel meer woningen nodig. En dan is een initiatief, zodat ze uit de fabriek rollen, dat gaat alleen maar helpen bij het versnellen van de aantal woningen die gebouwd moeten worden.
2: U bent in een paar huizen geweest. Wat was uw mening daarover?
1: Nou, ik vind echt dat je kan zien waar het met name met hout gebouwd is. Het voelt heel warm, het is heel ruim opgezet, hele ruime slaapkamers. Dus ik ben eigenlijk gewoon onder de indruk, maar vooral door de snelheid waarbij ze dit hebben kunnen neerzetten.
2: Er zijn sommige mensen nog een beetje kritisch soms over prefab, van het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja, is het wel goede bouw? Hoe zou u zeggen van om hun twijfels weg te nemen?
1: Nou, eerst dat ze hier moeten komen kijken. Dus doe een rondje door Nederland langs dit soort geïndustrialiseerde woningen. Omdat je ziet dat ze er echt allemaal verschillend uit kunnen zien. Er is zoveel keuze aan de binnenkant en aan de buitenkant. Maar bovenal gaat dit over het oplossen van de hoeveelheid woningen die we nodig hebben om iedereen een huis te kunnen geven. Het is gewoon sneller.
2: Dus wat neemt u mee van vandaag?
1: Nou, ik neem vooral mee de gesprekken die ik met de bewoners heb gevoerd. Die zeggen, dit is mijn eerste koophuis. Dus ik ben heel blij dat ik nu die stap kan zetten naar een koophuis. Of mensen die dit hun eerste woning is, waar ze samen hun leven in verder gaan vormgeven. Dus dat is altijd wat dit soort bezoeken met me doen. We zijn mensen hun leven van de pauzestand af aan het halen. En dat ze doorgaan met het inrichten van hun leven zoals ze dat zelf willen.
2: Hoe is vandaag gegaan, wethouder?
3: Nou, het was hartstikke leuk. We hadden de minister op bezoek voor wonen. En die kwam hier kijken in Nieuw Boekhorst bij de vooroplevering van een aantal prefab woningen. Want binnenkort gaat hier gewoond worden.
2: Van waar is de interesse in die prefab woningen?
3: Nou, de minister heeft pas een taskforcebrief geschreven om te kijken hoe je dat hele vraagstuk wonen, hoe we daar oplossingen in kunnen versnellen. En haar overtuiging is dat prefab helpt. En ik denk ook dat prefab kan helpen, naast andere dingen.
2: Waarom hebben jullie hier gekozen voor een aandeel prefab woningen?
3: Omdat dat eigenlijk wel is waarmee je heel snel kunt bouwen. En je zag hier ook dat per dag kwam een woning de grond uit. Die woningen komen uit Friesland, die worden daar gefabriceerd. En dan worden ze hier geassembleerd.
2: Sommige mensen zijn bang dat veel van die woningen op elkaar lijken. Of dat slecht gebouwd is. Wat zegt u daarop?
3: Nou, die kwaliteit is tegenwoordig zo goed. En er bestaan zoveel uiterlijke vormen dat die zorg is echt niet meer terecht.
2: Want hoe wordt een prefab woning zeg maar in basistermen in elkaar gezet?
3: Dat varieert. Je hebt betonbouw en je hebt houtbouw. Dus er zijn ook al twee soorten. Die zijn er in verschillende maten, breedtes, stapelbaarheid. En ook, die kennen ook allemaal verschillende uiterlijke vormen. Elke gevel kan volkomen anders zijn.
2: Hoeveel procent van alle woningen in Nieuw Boekhorst gaat prefab zijn?
3: We denken op dit moment zo'n 50%.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
7: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
6: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
8: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
6: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
11: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fungino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
17: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bordenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur een verslag van ons gesprek met Cultuur Verheft Voorhout, de agenda, Zing met ons mee, een klassieker van Verdi.
0: Wat kunt u in het tweede uur verwachten? Vervolg van ons bezoek aan de Volksuniversiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bo Brunch muziek.

Het was 1964 en de tweede hit voor de Fortunes. Ook gebruikt als tune voor de piratenzender en later nog voor een dame op een trekker, Caroline.

0: Manuela. Manuela.
1: Twee geliefden krijgen een auto-ongeluk. In de Duitse versie gaat de dame wel dood, maar in de Nederlandse versie laat men je in het ongewisse. De NCRV vond het namelijk ongepast dat er iemand overleed. Jacques Herp met Manuela.
2: Dit is Bo Brunch Agenda.
3: Noordwijk, dinsdag 19 mei. Film Die zou befleuten in de Muze. Prinses Pamina is gevangen genomen. Haar moeder, de koningin van de nacht, draagt de jonge prins Tamino op haar dochter te redden. Maar als Tamino en zijn vriendelijke hulpje Papageno aan hun avontuur beginnen, merken ze al snel dat wat de zoektocht naar liefde betreft niets is wat het lijkt. Begeleid door een toverfluit stuiten ze op monsters, schurken en een mysterieuze gemeenschap. De fantasierijke opera van Mozart, die moeite absoluut waard is, geniet. Dinsdag 19 mei, de Muze van Veld 2 in Noordwijk, aanvang 7 uur.
1: Voorhout, donderdag 28 mei, workshop thriller schrijven in de bibliotheek. Heb je altijd al een spannend verhaal willen schrijven, maar je weet niet hoe? Thriller-auteur Marcella Kleine geeft een interactieve workshop waarin alle facetten van het schrijven van een thriller aan de orde komen. Er wordt onder andere geoefend met het opdoen van inspiratie en het ontwikkelen van een spannend verhaal. Na de workshop ga je naar huis met praktische tips en een eigen plot of met aanknopingspunten om thuis verder te werken aan jouw unieke thriller. Donderdag 28 mei, bibliotheek, Herenstraat 48 in Voorhout. Het is van 19:30 tot 22:00.
3: Voorhout, donderdag 21 mei, Tijldansang in Cheers. Heb je zin in een gezellige middag met gouden oude muziek, ontmoeting en misschien een dansje? Kom naar Tijldansang, het feest voor senioren uit Sassenheim, Warmond en Voorhout. Geniet van bekende muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Dit keer met een DJ en live entertainment. Dansen mag, maar meezingen of gewoon lekker genieten, dat kan natuurlijk ook. Samen maken we er een ontspannen en gezellige middag van. Donderdag 21 mei, Cheers, Herenstraat 106 in Voorhout, van 14:00 tot 17:30. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

Melanie Safka, zeg maar gewoon Melanie, werd bij toeval ontdekt door een jonge producer. De rest is geschiedenis. Brand New Key. Cabaret, een van de vele muziekfilms die uiterst succesvol bleken. Willem Nijholt zingt voor u daaruit een medley.

0: De vraag rees hoe een stuk wordt uitgezocht dat men wil uitvoeren. Zit daar een soort van commissie of gewoon alle leden van Cultuurverheft spreken zich daarvoor uit? Dat vraag ik aan Ton Wolfers en Chris Tettero.
1: Nou, er gaat iets vooraf.
0: Nou.
1: We hebben ook een leescommissie.
0: Nou.
1: Die gaan dus allerlei stukken lezen. En zodra er dus een aantal stukken gelezen zijn... en er is een regisseur gekozen... en Chris, corrigeer me als zo is.
2: Zeker.
1: En zodra de regisseur gekozen is... en er wordt gezegd van... nou, oké, we willen zo'n soort stuk doen... of een blijspel of drama of wat dan ook. Nou, uit deze stukken zou je eventueel kunnen kiezen. Nou, dan kiest de regisseur een stuk. En die bedenkt dan ook, even op z'n Hollands gezegd... de poppetjes erbij... Nou, en dan gaat hij daarmee aan de slag. Dus dan wordt er een bepaalde stuk wordt er gekozen. Ja, en dat kan iedere keer toch weer wat anders zijn.
0: Ja, en zo'n muziekstuk weet ik gewoon, dat staat op noten. Ja. Maar een toneelstuk niet.
1: Nee.
0: Een regisseur kan daar zijn eigen draai een beetje aan geven?
2: Ook. Toneelstukken die zijn geschreven. Er is een bekende uitgeverij, Vink, die vooral toneelstukken uitgeeft... En de leescommissie die maakt keuzes. Die leggen ze voor. Als de regisseur een stuk gekozen heeft... dan zegt wat Ton net al zei... dan kijken we welke leden daarin mee gaan spelen. Maar leden hebben van tevoren zelf al aangegeven... op welk moment ze het liefst zouden willen spelen. Ja. En met wat voor soort stuk ze mee willen doen.
0: En dan, okay, dan wordt elke medespeler krijgt dan zijn tekst op, krijgt hij dan uitgereikt.
1: Een boekje mee. Ja.
0: Een boekje mee. En dan staat in, ik zeg zoveel, en Jantje zegt dat, en Mientje zegt dat. Ja. En dan ben ik weer in de gang.
1: Ja.
0: Maar de regisseur die zegt van, nee, dat zeg je verkeerd. Je moet het een beetje die toon intonatie aangeven... of je moet een beetje meer dat en dat gevoel erin zetten. Zo werkt dat?
1: Ja.
2: En hij is natuurlijk niet alleen met de tekst bezig... maar vooral met de mise-en-scène. Hoe ziet het eruit? Waar loop je? Waar sta je? Wanneer loop je? Wat is de plek van waaruit je op dat moment je acties voert? Nou, dat is aan de regisseur.
0: Dus die man, zeker vrouw, of die vrouw of man... ja, die moet dat hele ding eigenlijk met zijn ogen dicht kunnen zien, dat hele verhaal.
2: Ja, die mensen hebben eigenlijk van tevoren al... nagedacht over hoe ziet een bepaalde scène eruit. En terwijl de repetitie gaat, kan dat natuurlijk ook nog aangepast worden. En het kan ook zijn dat hij denkt van nou, het idee wat ik had, dat moet ik toch opzij zetten, want ik moet er toch iets andere invloeden aan geven. En dat bouw je zo met elkaar op. Maar de regisseur is uiteindelijk degene die echt bepaalt hoe het uiteindelijk allemaal eruit gaat zien.
0: En zo'n regisseur die wordt van buitenaf aangetrokken... of jullie kijken van die en die zijn de vrijwilligers... oh, die lijkt me wel een goeie voor de regie.
1: Nee, maar dat wordt ook van tevoren gevraagd. Wie wil regisseren?
0: Oh ja?
1: Ja, natuurlijk. Ja, we hebben allemaal regisseurs in eigen gelederen. Dus dat. Die worden van tevoren, kan je dan aangeven... in welk stuk je eventueel wil gaan regisseren. En dat hoeft niet alleen met voor- of najaarstuk te zijn. Het kan ook met een familiestuk zijn of met poppenkast of wat dan ook.
0: Ja.
1: Nou, en als daar dan de keuze in gemaakt is, dan wordt die daarvoor benaderd. Nou, en wat Chris ook zegt, daar worden dan de poppetjes aan vastgezet. Maar het is niet zo dat je gelijk de eerste repetitie al gaat spelen. Hè. Je hebt eerst nog een of twee keer lezen, om ook een beetje het gevoel te krijgen. Dus iedereen krijgt ook een boekje mee en dan kan je daarna ook gewoon gaan oefenen.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Iedereen doet het op zijn eigen manier.
2: De regisseurs zijn... een aantal zijn geschoold. Een aantal hebben zoveel ervaring opgedaan... dat ze ook gewoon een stuk in scène kunnen zetten... en daar wat moois van kunnen maken.
1: Ja.
0: We kunnen ons voorstellen dat u meer info wenst. En dat kunt u vinden op de website www.cultuurverheft.nl... of per e-mail cultuurverheft@gmail.com. Lid worden of donateur worden kan natuurlijk ook.

could play a guitar just like the ring of a bell. Whoa, whoa.

0: So Johnny's racking up tonight. Whoa, be good.
1: Jerry Lee Lewis had een dip in zijn carrière. Hij trouwde namelijk met zijn 13-jarig nichtje. Het succes kwam weer terug met onder andere Johnny B. Good. René de Haan, een van de vele vertolksters van het Nederlandse levenslied. Neem me nog een keer in je armen.

Johannes Hendrikus Muscher, geboren op 7 februari 1924 in Amsterdam op de hoek van de Rozenstraat en de Lijnbaansgracht. Hij zong voornamelijk over de Amsterdamse volkswijk De Jordaan. Daar leende hij ook zijn artiestennaam van, Johnny Jordaan. Zijn neefje, Karel Verbrugge, zou later ook een bekende zanger worden en samen met Johnny menig liedje op de plaats zetten. Maar het was niet altijd koek en ei tussen die twee. Op 9-jarige leeftijd kregen de twee een enorme ruzie en de vechtpartij die daarop volgde kostte Johnny een oog. In 1955 werd een wedstrijd door de platenmaatschappij Bovema uitgeschreven. Het doel was de beste stem van de Jordaan te vinden. U begrijpt dat het Johnny was die er met de buit vandoor ging. Johnny was een groot deel van zijn leven diep ongelukkig, omdat hij, wat destijds de mores was, zijn geaardheid moest verbergen. De ruzie tussen Johnny en neefje Willy Alberti was overigens niet van lange duur. Ze namen samen een van de mooiste Amsterdamse liederen op. Aan de voet van die oude Wester.

0: uit de tekenstrip De Peanuts, de wat oenige Charlie Brown. Bezongen door de Coasters.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: We gaan het hebben over Il Trovatore van Giuseppe Verdi. Opera's, dat weet u, dat zijn altijd superdramatische, maar ingewikkelde situaties. De tweede acte uit Il Trovatore. In het zigeunerkamp laat de gewonde Manirico zich door zijn moeder verzorgen. Hij vertelt dat hij in staat was geweest de graaf te doden, maar het was alsof er een stem vanuit de hemel klonk die hem weerhield de dodelijke slag toe te brengen. Zijn moeder vindt het maar niks. En in een soort van trance vertelt zij hoe haar moeder op de brandstapel stierf, nadat ze haar dochter had toegeschreeuwd haar te wreken. Hierop ontvoerde het broertje van de graaf en in de delirium werpt zij zich als een kind in de vlammen. Toen het delirium week besefte ze dat ze in plaats van het broertje van de graaf haar eigen kind in de vlammen had gegooid. Manrico is ontzet door dit verhaal en vraagt haar wie hij dan is. Ze blijft volhouden dat hij haar zoon is. Maar dan komt Rius met het nieuws dat Leonora, overtuigd van het feit dat Manrico dood is, in het klooster wil gaan. Leonora maakt zich gereed om het klooster binnen te gaan, maar wordt tegengehouden door Luna, die haar met geweld wil ontvoeren. Hij wordt echter tegengehouden door Manrico en zijn manschappen. Azucena, op zoek naar haar zoon, wordt door de manschappen van Luna gearresteerd en voor de graaf gebracht. Hij hoort haar uit en zijn achterdocht is gewekt door haar verhaal. Ook Ferrando herkent haar als de zigeunerin die mede betrokken was bij de ontvoering en de moord op het broertje van de graaf. En wanneer blijkt dat ook zij Manrico's moeder is, dan kan de graaf zijn geluk niet op. Luister maar.

Een koor van meer dan 100 leden en altijd optredend in traditionele kledij. Het Volendams Opera Koor, opgericht in 1951. Zij zongen voor u uit de opera Il Trovatore, het Zigeunerkoor.

Vakantiegeld is bijna binnen en we hopen dat het echt wel zo zal worden als we het opzoeken. Als de zon schijnt, André van Duin. Fietsen zonder licht is beslist niet oké. Maar voor één keer door de vingers zien, dat kan toch wel? Meneer agent, kinderen voor kinderen.

0: is BoBrunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Lee Towers. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
4: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gone, believing today.
3: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur vervolg van ons gesprek bij de Volksuniversiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk is er muziek.

Misschien wel het beroemdste kindergedicht ooit, uit 1950 en door Annie M. G. Schmid geschreven, uitgevoerd door VOF de Kunst, Dikkertje Dap. En dan nog zo'n beroemd kunstwerk, Elvis Presley met It's Now or Ever.

0: recept.
1: We spreken met Sophie van Tongeren over kilten en patchwork. Ik zie allemaal kunstwerk hier hangen en ik vraag me af hoeveel tijd daarin gaat zitten.
2: In één seizoen gemaakt worden, maar er zijn er ook wel. Er hangt daarachter een hele grote deken. Die dame heeft daar wel echt jaren over gedaan.
1: Ja, dat geloof ik. Maar die heeft ook inderdaad, net wat je zegt, een deken. Een hele grote afmeting. Maar nou, al die kleurtjes, hè? Ligt hier nou tijdens de cursus een hele grote zak met allemaal kleine lapjes, of nemen de dames dat zelf mee?
2: Mensen kopen zelf ze nemen zelf hun lapjes mee.
1: Ja, en ieder heeft zijn eigen kleuren. Hè? Kunt u er verder nog iets over vertellen?
3: Ik moet even nadenken.
1: Nou, er zit ook een hele enthousiaste cursiste aan tafel. Die zit zelfs tijdens deze morgen zit ze ook nog te werken. Wat bent u aan het maken, als ik vragen mag?
3: Ja, wat ben ik aan het maken? Ik ben een grills of een patchwork ben ik aan het afwerken. Dus met randen en op de manier zoals we dat geleerd hebben van Sophia, met kleine rijsteekjes en dan na drie steekjes dus een dubbele steek. Zorgen dat de hoeken op elkaar komen enzovoorts enzovoort. En het is een samenraapsel van gekleurde tegeltjes, zeg maar, met applicatie.
1: Ja, want er zijn heel wat tegeltjes, hè? Allemaal bloemen en vlindertjes. En, ja. En wat is je bedoeling, om het thuis gewoon op te hangen of echt iets van te maken?
3: Nou, het is het resultaat van een restproject. En ik hield dingen over. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon die tegeltjes maar vullen met dingetjes die ik leuk vind. En gelukkig zijn er twee kleine nichtjes die het heel leuk vinden. En die willen het in hun slaapkamer. Dus daar komt het hangen.
1: Dat is helemaal leuk natuurlijk om zoiets te doen, ja.
2: Wat nu wel heel leuk is om te zien aan dit werk, is dat dit dus een combinatie is van patchwork en applicatie. Want dit zijn allemaal verschillende tegeltjes die Ineke heeft geappliqueerd met mooie steekjes en mooie kleurtjes. En daarna heeft ze die tussenstroken

0: overleden partner bijvoorbeeld. Of van stropdassen van een overleden partner. Of van mooie stofjes. Wat ook heel leuk is, is om je quilts... Ik heb zelf vroeger veel genaaid voor mijn kinderen. Dus ik heb ook quilts waar stofjes in verwerkt zijn... van de restjes van de kleding van de kinderen.
1: Dat is leuk, zeg. Ja, ik heb het allemaal weggegooid. Ik heb ook heel veel genaaid. Maar ja, goed, toen wist ik er eigenlijk nog niet veel vanaf.
2: Maar u bent ook nog van harte welkom, hoor.
1: Ja, ik denk niet dat ik daar het geduld voor heb. Ik doe weer andere dingen. Zeg, hartelijk bedankt, hè.
0: Ja, nou, heel leuk dat u zo naar ons verhaal heeft geluisterd.
1: En succes.
0: Ja, dank u wel.
1: We kunnen ons voorstellen dat u meer info wenst. En dat kunt u vinden op de website www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook bellen 0252-419-518.
3: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Bart de Graaf, u kent hem vast nog wel. Hij stak overal brutaal weg zijn neus in. Dat doen muizen ook. Alles kan een muis gelukkig maken. En dan Jim Reeves. Hij gaat afscheid nemen van een vriend. Adios, amigo.

Geboren in de Staatsliedenbuurt en toch een Amsterdams accent? Nou, Danny de Munk wel. Hij zong Mijn Stad. Roy Orbison, die had een overbekend stemgeluid en die kon zo heerlijk uithalen. Cry.

0: Dit is Boom Brunch Agenda.
1: Hillegom, donderdag 4 juni. Film Un Petit Truc en Plus in de Culturele Raad. Een vader en zoon overvallen een juwelierszaak. Maar wanneer ze hun vluchtauto niet meer kunnen vinden, moeten ze improviseren om uit de handen van de politie te blijven. Hun vlucht leidt hen naar een vakantiekamp voor jongeren met een beperking, waar hun avontuur pas echt begint. Donderdag 4 juni, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 2 uur.
2: Lisse, donderdag 21 mei, film Per T in Floralis. Geïnspireerd op het waar gebeurde verhaal van Paolo, die net 40 is en ontdekt dat hij lijdt aan een zeldzame vorm van vroege Alzheimer. Hij kiest ervoor om, gesterkt door de liefde van zijn vrouw Michela en samen met hun 11-jarig zoontje Mattia, het dagelijkse leven intensief te beleven en herinneringen te creëren. Een ontroerend verhaal over de kracht van liefde. Donderdag 21 mei, Theater Floralis, Floralisplein 69 te Lisse, aanvang 3 uur.
1: Sassenheim, vrijdag 12 juni, Theater Ik Heb Je Lief in Theater Teilingen. Een heerlijk programma met een verzameling songs uit musicals als Foxtrot en My Fair Lady. Ook songs als Het Dorp en Ik Heb Je Lief komen voorbij. Een goed verzorgde show met prachtige kostuums en choreografie. Theater Teilingen is in 2016 uit passie en drive geboren voor het maken van theater in al zijn vormen. Dit jaar viert Theater Teilingen haar 10-jarig jubileum met diverse voorstellingen, waaronder ook Ik Heb Je Lief. Vrijdag 12 juni, Theater Teilingen, Wasbeeklaan 55 in Sassenheim, en begint om 8:15. En kijk voor meer agendapunten ook op de website

pianist, zanger, componist, maar vooral burgerrechtenactivist. En dat hoorde je in haar songs. Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. 80 jaar net geworden en zijn oude truck in ere hersteld. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.

We deden niet mee met het Songfestival, maar we kijken wel eventjes terug samen met Dingedong en Teach In. Vader Abraham zou zeker gewonnen hebben als hij meegedaan had met het kleine café aan de haven.

Oude zon zakt in de stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het motregent zachtjes op straat.

somber, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, maar een pilsje, dat is toch niet duur. Maar een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. En het glas

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: We luisteren verder naar wat Susanna Jansen geschreven heeft over de vorige eeuw, oftewel de eeuw van de vrouw. En het gaat over haar moeder. De eerste dag na het huwelijk van Betsy, dat is dus haar moeder van de schrijfster, van Betsy en Chris, zit Betsy doelloos thuis. Chris moet de kost verdienen. Zo hoorde het. Ook nog in 1948. Het is geen dilemma. Het is een gegeven. Betsy houdt van haar werk. Betsy houdt van Chris. Ze kan niet allebei hebben. Diep van binnen vindt ze dat ze best nog wel had kunnen blijven werken, zolang er geen kinderen zijn. Als ze 's ochtends eerder opstond en bij het ontbijt vaste piepers jaste en de bonen dopte, kon ze 's avonds snel genoeg het eten op tafel hebben. En het poetsen in een huishouden voor twee kon wel daarna. Ze zou haar taken natuurlijk nooit verwaarlozen, maar dan had ze in elk geval kunnen helpen met geld verdienen. Alleen is zoiets niet mogelijk. Op de dag na je bruiloft word je als vrouw nu eenmaal ontslagen. Zelfs al staat dat niet voor alle beroepen in de wet, er is geen fatsoenlijk bedrijf dat je wil houden. Betsy had een keer een gehuwde vrouwelijke collega gehad. Ze had dat in vertrouwen gehoord. De man van die collega was ziek geworden, dus moest zij wel gaan werken. Er was geen keuze. De vrouw deed haar trouwring af als ze naar kantoor kwam. Wanneer iemand naar haar privéleven vroeg, verzon ze dat ze nog bij haar ouders woonde. Betsy had gezien hoe dat aan haar vrat. Die arme vrouw werkte hard en zorgde dat ze niet opviel. Elke dag bang dat iemand haar brood zou ontnemen. Eerlijk vindt Betsy het niet, dat verplichte ontslag. Maar zelfs al had haar werkgever haar willen houden, zij zou het Chris nooit aandoen. Alsof hij niet mans genoeg was om voor zijn eigen vrouw te zorgen. Het is spijtig, maar Betsy weet dat ze geluk heeft. Haar moeder heeft altijd moeten bijverdienen als poetsvrouw naast het werk in haar grote huishouden. Ze rende van hot naar her. Chris heeft gezworen dat dit voor Betsy nooit nodig zal zijn. De lieverd. Klaar dus met dat gemijmer. Nu gaat zij voor hem zorgen als een goede vrouw. Ze spoelt het kopje af, veegt de denkbeeldige koekkruimels van de tafel, doet haar schort voor en begint met de keukenkast. Het wordt tijd om haar nieuwe werkplek eens goed in te richten. Het stond in een boek en het was geschenk voor het bruidspaar. En de gemeente Amsterdam had dit gebonden boek cadeau gedaan aan alle echtparen die in 1948 in de ondertrouw gingen. Wat stond erin? Alle voorraad goed geborgen in bussen of flessen waarop de juiste namen zijn vermeld. Dit alles altijd bergen op dezelfde plaats, dicht bij het aanrecht of fornuist, waar het zal moeten worden gebruikt. Dat maakt het werk in de keuken tot een genoegen. Men moet met één greep bij elkaar kunnen vinden alle ingrediënten die men gewoonlijk tezamen gebruikt. Dat spaart tijd en kracht. Om dit te bereiken is het misschien nodig een klein extra plankje te laten maken tussen twee kastplanken. Juist die smalle, halve plankjes zijn zo geschikt voor busjes en potjes.

0: Tequila!
1: Een beetje zout op je vuist en dan een ferme slok van dat sterke spul. En lik het zout op. Tequila heet dat sterke spul. De Champs.
2: Ik wil nog even met je praten.
3: Rickert schreef een gedichtje over Ik Vertrek. Kent u de nieuwe rage, Ik Vertrek? Met koppels die besluiten op te stappen om ergens een ruïne op te knappen op zo'n door onkruid overgroeide plek. Ik word al moe als ik hun reis beschrijf. Wilt u mij volgen? Kijk dan naar Ik Blijf.

0: Dit is BoBrunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek was vandaag in handen van Wouter Smit. Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Sammy Davis Jr.
2: BoBrunch, het seniorenprogramma van de Boddenstreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is nog genoeg informatie uit de Boddenstreek en natuurlijk ook muziek voor u. Tot de volgende.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
9: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
8: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl

Jawel, daar zijn we weer. Het is weer vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur uiteraard. En het is weer tijd voor de Bouwboomers. En met onze nieuwe tune is dat Flamingo van Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. En dan komt het 1966. En wat zijn de Bouwboomers? Dat is een uur lang muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes van 60 jaar geleden uit de regionale dagbladen. En dan nieuwtjes uiteraard uit de Bollenstreek. En we krijgen straks een overzicht van de top 10. Ook weer van precies 60 jaar geleden. En de Bouwboomers, dat is het enige programma van Bo wat in mono te beluisteren is. Want de muziek uit die tijd, die hoort uiteraard in mono uitgezonden te worden. En dat doen we dan ook. Mijn naam is Piet van der Voren en dat betekent dat we alweer toe zijn aan de allereerste plaat. En dat is het treintje van de Beach Boys. MUZIEK

Dat zijn de Beach Boys en het is zeker niet één van hun grootste hits. Maar wel leuk om nog een keertje te draaien. Het nummer komt uit 1967, december 1967 om precies te zijn. En het nummer dat heet Wild Honey. En zullen we ook even kijken wat de prestaties waren van deze plaat van de Beach Boys. Nou, ze hadden een 26e plaats in de Nederlandse hitparade in 1967. En ze stonden 4 weken genoteerd.

Kom van de LP Magical Mystery Tour, The Beatles. En het is een nummer 1 hit voor ze geweest. Namelijk Hello, Goodbye, 13 weken genoteerd. En weet u wat ik net zag? Dat deze plaat van de Beatles, Hello, Goodbye, die kwam op precies dezelfde datum in de hitparade binnen als de vorige plaat die we draaiden. En dat was namelijk Wild Honey van de Beach Boys. En ik moet u eerlijk zeggen, ik wist dat niet. Ik zie dat eigenlijk nu net pas op de lijst. Dus een nieuwsje deze keer. En daarmee behaalden de Beatles dus een allereerste plaats. Welkom aan alle luisteraars van de Bo Boomers. Vorige week heb ik een opmerking gemaakt dat iemand luisterde in Roelofarensveen. En toen zegt iemand later tegen mij, dat kan helemaal niet, want Bo is toch alleen in de Bollenstreek te beluisteren. Nou, Bo is inderdaad de officiële lokale omroep voor 4 gemeenten in de Bollenstreek. Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Maar dat wil niet zeggen dat deze zender alleen in deze plaatsen te beluisteren is. Want op het kabelnet van Ziggo, daar zijn we te beluisteren in het hele noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. En dat is op kanaal 918 op de radio. Maar u mag ook luisteren naar het geluid van de tv-krant van Bo. En dat zit op kanaal 43. En dat is dus in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. En dan moet u denken aan de Duin- en Bollenstreek, de regio Leiden, de regio Alphen aan de Rijn, zelfs tot en met Gouda aan toe. En dan zijn er ook nog 2 plaatsen in Noord-Holland waar u op de kabel van Ziggo Bo ook kunt beluisteren. En dat zijn namelijk Amstelveen en Aalsmeer. Nou, dat is een heel groot gebied. Dus zit u bij een andere provider zoals bijvoorbeeld een KPN of een Odido, ja, dan hoort u ons alleen in de Bollenstreek. Maar als u bij Ziggo luistert, dan zit u dus in dat veel grotere gebied. Ik wens u een hele goede dag. Dit zijn de Bo Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren en hier is Jeff Beck.

0: Dat alweer de derde plaat is uit 1967 die we draaien. Jeff Beck en zijn Hi-Ho Silver Lining. En hij bereikt een 12e plaats in de zomer van 1967. Een 12e plaats in de Nederlandse hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant van 11 mei 1966. En daar staat het volgende in. En dat heeft met name betrekking op Hillegom. Want de krant die weet te melden het volgende. Zaterdag 14 mei barst boven de Zweedse stad Kristiansand een tulpenbui los. Ruim 15.000 tulpenbloemen zullen dan door een vliegtuig boven het stadspark worden gedropt. Tulpen die enige dagen daarvoor in Hillegom nog op het veld stonden. Deze tulpenregen is het preludium van een groot tulpenfestival dat zaterdag begint en een volle week zal duren. Een festival waarbij de Bollenstreek en speciaal Hillegom op nog vele andere wijzen nauw zal worden betrokken. Loco-burgemeester Van Dam van Hillegom vliegt volgende week naar Zweden om in Kristianstad door zijn collega ontvangen te worden, daar het stadswapen in ontvangst te nemen en vervolgens benoemd te worden tot ereburger van de Zweedse stad. Helaas is burgemeester van Niekerk wegens ziekte verhinderd. De Zweden willen een jongen of meisje uit Hillegom, voor wie een universitaire opleiding financieel onbereikbaar is, een studiebeurs verschaffen. Het gemeentebestuur van Hillegom heeft een kandidaat voor deze beurs aangewezen, en wel de 16-jarige Ans Langelaan van de Leidsestraat nummer 4 in Hillegom. Ze is leerling van de Rooms-Katholieke HBS in Lisse en zit in de vierde klas van de A-afdeling. En zij vliegt vrijdag 20 mei met de heer Van Dam naar Zweden om ginds aan de jeugd van Kristianstad voorgesteld te worden. 5 meisjes uit de Bollenstreek zullen het Tulpenfestival in Kristianstad van begin tot eind meemaken. En dat zijn Harriet Jonkman uit de Hoofdstraat 369 in Sassenheim, Karin van Grieken uit de Laan van Rijkenvorsel 20 in Lisse, José Rietdijk uit de Kanaalstraat 120 in Lisse en co-gouverneur van de Hoofdstraat in Sassenheim samen met haar zusje Riet. Nou, dat was dus een berichtje over een Zweedse studiebeurs voor een Hillegoms meisje. En dat stond allemaal in de Leidse Courant van 11 mei 1966.

0: dat zijn de Bee Gees. En deze keer is niet uit 1967, maar een nummer uit 1968 deze keer. And I've Gotta Get a Message to You, zo heet dit nummer. Ze bereikten daarmee een derde plaats in de Nederlandse hitparade. En ze stonden 13 weken genoteerd, de Bee Gees. En trouwens, iedereen denkt dat de Bee Gees uit Australië komen. En toen ze deze hits maakten in de 60 en de 70 jaren, toen was dat inderdaad ook het geval. Maar oorspronkelijk kwamen de gebroertjes Gibb en hun ouders natuurlijk van het Britse eiland Man. En dat ligt in de Ierse Zee, zo'n beetje tussen, nou zullen we zeggen, tussen Engeland en Ierland in. Ja, Wales kan het ook een beetje zijn. Maar in ieder geval, ze komen oorspronkelijk van het eiland Man. En toen zijn ze op een gegeven moment geëmigreerd naar Australië. En daarna begonnen de hits pas.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

0: Hij kijkt er al niet meer van op, hoor. Want u denkt misschien af en toe, de plaat die hikt een beetje. Maar dat klopt. Maar dat ligt niet aan mij, dat ligt niet aan Bo. Nee, dat ligt aan Cliff Bennett en de Rebel Rousers en Got To Get You Into My Life. Want die hikjes in de plaat, die zitten gewoon in de originele opname, tot mijn verbazing. En eigenlijk wist ik dat al, want ik had dat alles gehoord in de 60e jaren. Toen dacht ik al van, hé, er is iets mis met de zender van het radiostation, wat dat nummer uitzet. Nee, het zit gewoon in de plaat van Cliff Bennett en zijn Rebel Rousers. Got To Get You Into My Life. En trouwens, het verbaasde mij dat deze plaat slechts 1 week in de Nederlandse hitparade heeft gestaan. En wel op 27 augustus 1966. En die behaalde die een 37e plaats. En de week daarop was die alweer uit de hitparade verdwenen. Nou, dat was in Engeland heel anders. Want daar heeft hij wekenlang genoteerd gestaan.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En ik zeg het nog maar een keer, Bo Boomers, dat is het enige programma van Bo wat in mono wordt uitgezonden.

0: en dat is Dave Perry. En zijn eerste I'm Gonna Take You There. En dat komt uit 1965. En dat was ook een beetje de periode dat Dave Perry zijn hits had. Zijn grote hits had. Denk aan bijvoorbeeld This Strange Effect. Mama en meer van dat soort dingen. Dit was er ook een. I'm Gonna Take You There. Eens even kijken. Ja, hij had er toch een vierde plaats daarmee in de Nederlandse hitparade. En stond bijna vier maanden genoteerd in 1965 en 1966. Dave Perry.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant en dat is deze keer het Leids Dagblad van 14 mei 1966. Want het Leids Dagblad weet het volgende te melden. Gistermiddag omstreeks 3 uur ontstond een felle uitslaande brand in enkele schuren en hokken op het erf van het boerenbedrijf van de familie Wassenaar aan de Bronkhorststraat in Noordwijk. Deze opstallen waren in gebruik bij de opkoper M. Smit, die daar vodden en andere materialen had opgeslagen. De brandweer rukte met groot materieel uit en had het vuur spoedig onder de knie. Van de schuren en de voorraad bleef echter niet veel over, maar de verzekering dekt de schade. De brand is vermoedelijk ontstaan door achterloos weggeworpen rookgerei, zo heet het Leids Dagblad te melden op 14 mei 1966. Ja, en dat moet je ook nooit natuurlijk zomaar doen, om rookgerei weg te werpen. Denk maar eens aan de natuurbranden die ons de laatste tijd hebben geteisterd. Want die kwamen niet alleen door militaire oefeningen, maar soms ook doordat iemand gewoon onvoorzichtig was en zomaar een peuk weggooide, bijvoorbeeld in het duingebied. En dat moeten we gewoon niet hebben. Nee hoor. Dit is Bo Boomers, het radioprogramma wat onze lokale omroep Bo elke vrijdag uitzendt. Elke vrijdag uitzendt tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dan hebben we leuke muziek uit de 60 jaren. Maar ook muziek van eigen bodem uit de 60 jaren. Zoals deze van de formatie Big Wheel. En hier is het nummer If I Stay Too Long.

0: dat is de Nederlandse groep Big Wheel met het nummer If I Stay Too Long. En dat komt uit, eens even kijken, 1969. Augustus 1969, om heel precies te zijn. En toen hadden ze een klein hitje, mag ik eigenlijk wel zeggen, met dit nummer. Want ze behaalden hooguit een 22e plaats in de hitparade toen. En trouwens, van Big Wheel hebben we naderhand volgens mij niets meer gehoord. Tenminste, ik kan het me niet herinneren. De groep kwam wel uit Nederland. En trouwens, over Nederland gesproken. We gaan nog een werk van eigen bodem draaien. En dat is van de Bintangs. U kent het nummer Traveling in the USA. Maar we draaien die andere deze keer. En volgens mij waren dat wel zo'n beetje de enige twee hits die ze hebben gehad. Want hier is Riding on the L&M.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: vertellen? Want iedereen denkt natuurlijk van, nou, die Golden Earring, die hebben lang opgetreden. Die hebben vast, dat is vast de oudste groep in Nederland die opgetreden hebben, het langst hebben bestaan. Nee, de Bintangs zijn dat. Want in 1961 werd deze groep opgericht. En op dit moment, eigenlijk in 2026, treden de heren nog steeds onder de naam de Bintangs op. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de Bintangs de nog langst bestaande Nederlandse groep is. Is dat goed Nederlands? Volgens mij wel. In ieder geval, wij draaiden het nummer Riding on the LNN.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. Dit is inderdaad Bo en u weet het altijd. We hebben een overzicht van de top 10 van precies 60 jaar geleden. De vaste luisteraars die zullen dit herkennen. Want daar komt hij weer, de top 10 van 60 jaar geleden uit de Nederlandse hitparade. Oftewel de Veronica top 40 die u op Radio Veronica elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur kon beluisteren. En de presentatie die was in handen van Joost den Draaier. Nou, daar komt hij, de top 10. Nummer 10. Oh, dat is een plaat waar mijn moeder zo'n hekel aan had. Nou, ik denk meer aan de zangeres. En dat is Connie van der Bos op nummer 10 met Ik ben gelukkig zonder jou. Het is over de top 10 van 7 mei 1966. Nummer 9, de Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nummer 8, de dubbele A-kant van de Rolling Stones. 19 Nervous Breakdown and As Tears Go By. Nummer 7, Crispian St. Peters met You Were On My Mind. Nummer 6, The Who met Substitute. Nummer 5, Simon & Garfunkel met Homeward Bound. Nummer 4, Barbara Streisand met Second Hand Rose. Nummer 3, want we zijn alweer aangeland in de top 3 van deze top 10. Nummer 3, Nancy Sinatra. Een oude nummer 1 trouwens. Met These Boots Are Made for Walking. Nummer 2, houd hem in de gaten. The Beach Boys met Snoop John B. En net als vorige week en de week daarvoor. Nummer 1, The Kings met Dedicated Follower of Fashion. U hoorde de top 10 van 7 mei 1966.

heette die ook? It's For You. Cilla Black was dat. En zij heeft trouwens nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Niet met dit nummer hoor, maar aan het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. En nou, ze had eigenlijk in de periode 1963 tot 1973 ongeveer, had ze de nodige hits. En deze komt uit oktober 1964. It's For You van Cilla Black. Dit zijn de Bobo Boomers.

0: heleboel instrumentaaltjes achter elkaar. Blind Faith, en dat is een van die supergroepen uit de jaren 60. Ja, wat wil je? Wie zaten erin? Eric Clapton, Ginger Baker op de drums natuurlijk. En als zanger Stevie Winwood. En die hoorden we zojuist. En Stevie Winwood konden we nog van de Spencer Davis Group. En trouwens, daar ga ik iets over vertellen over Stevie Winwood. Want Stevie Winwood, tot mijn grote verbazing, maar ook tot mijn grote vreugde moet ik zeggen, die kwam van de week ook weer in het nieuws. Want deze week is bekend geworden dat de Rolling Stones een nieuwe LP gaan uitbrengen. En die heet Foreign Tongues. En die zal, als ik me niet vergis, begin juli ongeveer uit gaan komen. En Stevie Winwood heeft ook medewerking verleend. Nog een aantal andere artiesten hebben meegespeeld op die plaat. De nieuwe LP van de Rolling Stones. En dat zult u allemaal wel over een paar weken horen, wanneer de plaat officieel uitkomt en Stevie Winwood dan dus samen met de Stones speelt op het nummer Foreign Tongues. En ik denk ook dat hij zingt, want dat is wel de sterke kant natuurlijk van Stevie Winwood.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we gaan weer een berichtje oplezen uit de krant. En dat is het Leids Dagblad van 13 mei 1966. En dat gaat over Voorhout. Want tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering geschiedde gistermiddag de installatie van de heer Stolwijk, oud gemeentesecretaris van Sassenheim, tot burgemeester van Voorhout. De hal van het raadhuis in Voorhout en de raadzaal waren door toeven van roze anjes en blauwe irissen gearrangeerd door het gemeentepersoneel onder leiding van de heer Parmentier in een ware lusthof herschapen. Vele genodigden woonden deze plechtigheid bij, onder wie tal van burgemeesters uit de omliggende gemeente, het voltallige college van BMW van Sassenheim en de districtscommandant van de Rijkspolitie, dokter Anders van der Meulen. In een open landdouwer was de heer van Stolwijk met zijn gezin uit Sassenheim gehaald. Hij overschreed tweemaal de grens tussen Voorhout en Sassenheim, want de eerste keer was het rijtuig via een andere weg de gemeente binnengekomen dan waar de wethouders De Groot en Van der Lans en gemeentesecretaris van de Aardweg met hun echtgenoten, de nieuwe burgemeester, stonden op te wachten. Nadat de heer en mevrouw Stolwijk met hun drie kinderen door loco-burgemeester De Groot waren toegesproken en er aan mevrouw Stolwijk een fraaie ruiker was aangeboden, ging het met muziek van Sint-Cecilia voorop naar het gemeentehuis. En daar werd het burgemeestersgezin toegezongen door de leerlingen van de hoogste klasse van de lagere school. Zij zongen onder leiding van de heer Wendt een welkomstlied en Het lang zal hij leven. En op hartelijke wijze dankte de heer Stolwijk de schooljeugd voor dit welluidende welkom. En hij deelde mee dat de kinderen voor het verdere deel van de middag niet meer naar school hoefden. En deze mededeling werd uiteraard met gejuich begroet.

0: Bloodsweat and Tears. En dat nummer komt uit de zomer van 1969. En het heet Spin in the Wheel. En het bereikte slechts een 23e plaats in de Nederlandse hitparade, zie ik hier staan.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Nou, vooruit, het kan nog net hoor, dat ene berichtje. En dat komt uit het Leidsdagblad van 3 mei 1966. Een rijbewijs bezat hij niet, de 21-jarige tractormonteur uit Warmond. Wel bezat hij een 11 jaar oude en tweedehands gekochte auto die in een zeer slechte staat van onderhoud verkeerde. Hij reed er enkele maanden mee rond, totdat hij op 23 maart op de Duinweg in Katwijk in een slip raakte en tegen een lichtmast opvloog. Eventjes de kribbel in de keel. De monteur ontkende ten stelligste dat het slippen te wijten was aan mankementen in het remsysteem. Ik heb nooit iets van een afwijking gemerkt, verzekerde hij de rechter. Slechts één feit gaf de verdachte volmondig toe. Hij reed zonder rijbewijs. De officier van justitie eiste 3 boeten van 75 gulden of 15 dagen zitten, alsmede de vernietiging van rijkswegen van het in beslag genomen vehikel. Hoe moet ik dat betalen? Reageerde de verdachte. Want ik telde nog niet zo lang geleden 1000 gulden neer voor die auto en moet ook nog 400 gulden schade aan de lichtmast betalen. Maar de kantonrechter bleek onverbiddelijk te zijn en vonniste geheel conform de eisen.

laatste plaat alweer voor vandaag. Dat zijn de Bokstops en The Letter. Dat komt uit eigenlijk ongeveer halverwege of het einde, dat weet ik niet precies meer, van de 60 jaren. Maar het was wel de laatste plaat alweer voor deze Boboomers. En dat betekent dat we eruit gaan en met een instrumentaaltje. Volgende week dan zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan eruit met The Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind. Graag tot volgende week.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
5: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
4: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
6: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Koos Capon. Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige

dat komt eigenlijk, dames en heren. Op mijn eerste plaats, goedenavond. Leuk dat u luistert hier naar het programma Vive la France, gepresenteerd door Guus Capon, de zender Bo. Ja, dat komt eigenlijk uit aanleiding van een interview wat ik zag op tv. Omdat Adam Hoop, een zeer mooie, hoge leeftijd, werd geïnterviewd. In verband met de geschiedenis van het Songfestival, waar hij ook één keer mee heeft gedaan. En daar was hij heel amusant over te vertellen. Deze Salvador. Ridder, ja, geridderd, Adamo. En een Italiaans van geboorte, later met zijn vader en moeder naar de Borgenage vertrokken. Niet de allermooiste streek van België, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar ik dacht, weet je wat, dat is een sympathieke, aardige, leuke vent. We kennen natuurlijk allemaal Vous permettez, monsieur, van hem. Maar dit was Ton Nom, jouw naam. En dat is een romantisch nummer, zoals hij een zeer romantisch persoon is. Leuke man. Hoge leeftijd, over de 80, maar van genoten. Dus ik dacht, weet je wat, tijdje is die geen aandacht aan besteed aan Adamo. Dus ik ga lekker veel van hem draaien. En nou, hij heeft ontzettend veel gemaakt. Misschien straks wel even de Vous permettez, monsieur. Maar dat maakt niet uit. Leuk dat u luistert nogmaals. We gaan een leuk uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. Van Adamo stappen we over naar René Joly. Met het mooie... Ook weer romantisch, ja, Franse talen, dat moet. René Joly met Chimène.

Was getekend Claude Barzotti met Le Rital. Ja, dames en heren, ik kan ook niks te doen hoor. Ik heb zelf ook met één oog gekeken, de ene oor geluisterd naar het Songfestival. En dan denk ik, jongen, wat een herrie, wat een bagger, wat een ellende. En zo, dan denk je zelfs met het plaatje, denk jij, dame, dat jij nou met dit wat je nou op de planken zet, dat je daarmee gaat winnen? Nou, het is allemaal triest voor woorden. Maar, gelukkig hebben wij nog een hele mooie herinnering aan 2021 met natuurlijk Barbara Pravi. Eindigt op tweede plaats, omdat Oekraïne mocht winnen natuurlijk. Het is, ja, half politiek, half natuurlijk echt muzikaal gebeuren. Maar soms zitten er ook weer juweeltjes bij. En iedereen genoot van Barbara Pravi met dat prachtig mooie voilà. Écoutez-moi.

Ja, dat even laten horen dat er toen nog jaren geleden kwaliteit werd gemaakt. En dat bekleefde, dat bleef hangen. En nog steeds hebben we dat van Lenny Koer zeggen. Iedereen, de troubadour, daar won ze mee. Ex-Eco weliswaar, met, samen met, eens even kijken, Frida Bokkara, precies. Un jour, un enfant. Maar dat was kwaliteit, puur zang. En dat na 30, 40 jaar luisteren er nog dit steeds voor naar. Lenny Koer met Les Enfants. Niet, ja, de troubadour, dat oké, okay, maar dat zo is het Nederlands. Dus we kozen even voor het Franse. Want de Fransen waren helemaal weg van Lenny Koer met haar gitaartje. Heel eenvoudig toneel. Eén op een krukje zitten en lekker je ding doen. En dat zie ik liever dan dat grote spektakel met lichteffecten, knaleffecten. Nee, daar moeten we even niks van hebben. Maar dit was Lenny Koer met Les Enfants 1972. Nou, daar hou ik erover op. Ik wil het gewoon even laten zien. Gewonnen dat er weinig mensen, ook natuurlijk van het is allemaal, nou, ik wil niet zeggen bagger, maar er zitten wel soms wel mooie dingen bij. Maar wat het Songfestival dit jaar opleverde, nee. Het is niet mij gegund, laat het zo zeggen. Oké, van Lenny Koer gaan we naar Monaco, naar de prinses van Monaco. Ja, die heeft een leuk stemmetje en die moet er wat doen. En als je een leuk stemmetje hebt en je maakt leuke muziek, ja, dan kan je er van genieten, hoop ik. En dan gaan we er even lekker genieten van Stephanie de Monaco.

Ja, een paar lekker korte nummertjes van Salvador Adamo. Dit is mijn leven. C'est ma vie. Je hebt ook wat vorig jaar uitgekomen, dus C'est la vie. En van Claude, geloof ik, maar dit was van Adamo. En hij staat lekker centraal in het programma. Een tijdje geen aandacht aan besteed, maar toen zag ik hem afgelopen week. Ook samen met Lenny Koer trouwens, in hetzelfde programma. Om jeugdsentiment op te lichten van de tijden dat er nog kwaliteit was. En een interview met Adamo en met Lenny Koer. Dus ik denk, voor de eerste beste keer dat ik naar de studio ga voor dit programma, Adamo staat centraal. En dit was dan uit 1976. Zeg maar wie. Ja, vertelde het al. Hij kwam als klein kind. 4 jaar oud was hij. Verhuisde met zijn familie naar de Belgische Bergen-Mons. En zijn vader ging daar in de mijnen werken. Zoals altijd de Italianen toen deden. De eerste mensen die dus arbeidsmigranten zou je kunnen zeggen. Hij leerde al snel, was een slim jongetje hoor, Adamo. Ja, hij leerde al snel Frans en Nederlands ook kwam erbij. Gedurende de schooljaar zong hij in een kerkkoor en hij leerde ook nog gitaar spelen. Kortom, een geprezen persoon die zeer veel talent had. En een leuke vent, een beetje heet stem, maar dat maakt een prachtig mooie persoonlijkheid van. Nog geridderd, 1200. Maar ik ga het niet vervelen met allemaal cijfertjes en wat die geweldige dingen deed. We laten lekker van zijn muziek genieten. We gaan naar Moulou.

most important person to me. VIP, zoals de Fransen dat zo mooi in het Engels kunnen zeggen. Dus soms denk ik van, ja, in Frans spreek ik ook niet zo best hoor. Maar dan denk ik, nu spreek alsjeblieft van Frans, ga niet Engels zitten praten, want het is niet te volgen. Ze hebben geen taalgevoel, die Fransen. Want ja, Frans is de mooiste taal van de wereld, dus je spreekt zelf maar Frans. En als ze dan Engels spreken, oh, berg je er maar. Nee, dat is niet best. VIP, very important persons. Oké, we gaan weer gauw terug naar onze Salvador Adamo. Naar deze sympathieke, leuke event. Naar, hij kreeg in 1984 een lichte hartaanval. En deed het nog een paar jaar voorzichtig aan. En zijn eerste concerten waren weer zo rond 2000. En daar gaf hij grote concerten in België en Frankrijk. En onlangs, een tijdje geleden, kreeg hij een verzoek van prins Philip om van Mathilde, jawel, de hertogin van Brabant, om daar een liedje voor te componeren. Nou, dat heeft hij gedaan. Werd niet zo'n groot succes. Wat wel een groot succes was, de bezong Adamo Dolce Paola, 1964, als prinses van Luik. En dat werd wel een groot succes. Maar dat voor Mathilde, dat was een aardigheidje. Leuk om even een gek weetje. Oké. We gaan naar Adamo met dat hele mooie, prachtige, mooie, ingetogen gezongen. Inshallah. Dat is heel mooi van hem.

Ja, ik was eerder Carlos in een zeer romantische bui was met een big bisou. Hij wil een lekkere zoen geven, een stevige zoen op je, in jouw haar, op je mond, op je neus. Alle leuke plekjes weet hij te vinden. Carlos, big bisou, een romantisch bui. En dat komt uit 1977. Ja, een blik op de klok, dames en heren. Dat betekent dat ik nog even, ja, uiteraard aandacht ga besteden voor Adamo. Maar eerst een heel mooi nummer, want dat kan ik niet voorbij laten gaan. Het hele mooie repertoire van Charles Trenet. En hij zingt het ook. Ja, we blijven de liefde. Dat is Franse taal natuurlijk. Hè? Charles Trenet met Reviendra ce grand amour. De grote liefde zal terugkeren. Mooi toch?

grote liefde zal terugkeren. Daar ben ik van overtuigd. Charles Trenet tekende voor Il reviendra ce grand amour. Prachtig mooi. Ja, we moeten natuurlijk even toch lekker een paar minuutjes genieten van Salvador Adamo. Die stond centraal in het programma Vive la France, waar u het laatste half uurtje naar geluisterd heeft. Adamo. En met die klanken van Adamo met mijn handen op jouw schouders. Mes mains sur ta chance. Gaan wij met hem. Maak er een mooie week van. Tu volgende week terug. Au revoir. Sois papa.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
9: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt...